0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
2: Onze hond deed alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan...

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo's Koopman.
3: Clara Live.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Clara Life.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Clara Live.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Clara Live.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Clara, live.

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection-vakman. Clara, live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. Het Iraanse persagentschap Fars heeft een video verspreid van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, omdat die gezegd had dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Volgens de Amerikaanse president Trump is dat wel nog altijd de bedoeling. Intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit is daarbij Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn rechtsnationalistische Fidesz-partij. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen van oppositieleider Magyar, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Zijn mandaat wordt nu met 1 jaar verlengd. Orbán was 16 jaar lang premier in Hongarije. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na extra time. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roelmoers.
1: Het is enorm deugdtoend. 2 zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
0: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. En ze hebben nu een onoverbrugbare 4-1 voorsprong in de playoffs. De Knicks mogen zich dus voor de eerste keer in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. En op het WK voetbal heeft Schotland met 0-1 gewonnen van Haiti. Het enige doelpunt viel in de eerste helft. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Het was de eerste topwedstrijd van dit WK. Eerder geraakte Zwitserland niet voorbij Qatar gisteravond. Ook daar werd het 1-1. En op dit ogenblik spelen Australië en Turkije hun eerste wedstrijd. De stand daar is nog 0-0. Het weer, het wordt vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden, al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Sportzot!
5: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Clara Life.

0: continuou.
1: Het is 7 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt Lili de Klerk van het Vlaams Ondersteuningscentrum Floco.
2: Dan gaat het over het kleineren van een ouderen, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar dat ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer hoe serieus genomen worden.
1: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie met vragen zit over mishandeling kan altijd anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend gaat worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag op zijn 80ste verjaardag zal gebeuren. Maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. De revolutionaire garde ontkent dat er plannen zijn om het akkoord vandaag te ondertekenen. En intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit daarbij is Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen. Sport op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Bij de rust is het 1-0 voor Australië. Vannacht won Schotland met 0-1 van Haiti en speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Gisteravond was Zwitserland niet voorbij Qatar geraakt, ook daar werd het 1-1. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na verlengingen met 89-84. Deze titel betekent heel veel voor Antwerp, zegt speler Elias Lassisi.
3: Betekent alles voor ons. Na zo'n lang is onder titel in Antwerpen. Ik denk we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs en dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben en ik ben heel trots op alle jongens.
1: Oostende is voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd tegen de San Antonio Spurs met 90-94. De Knicks mogen zich voor het eerst in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag, behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen tot 21 graden, dinsdag halen we 26 graden, maar dan kan er voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen. We beginnen onze zondagochtend meteen met een klepper van Antonin Dvorak. Niet zijn 9e symfonie met invloeden uit Amerikaanse muziek, maar wel die symfonie die vol Tsjechische volksmuziek zit. Nummer 7.

De zevende symfonie van Antonin Dvorak. En hij had twee grote redenen om dit werk te schrijven. Eerst en vooral wou hij iets gelijkaardigs doen als de derde symfonie van Johannes Brahms. Maar de grootste reden was Dvorak zijn dagelijkse bezoekje, zijn dagelijkse wandeling naar het treinstation. Want Dvorak was een echte treinspotter. En in het station zag hij een heleboel mensen uit treinen stappen richting het Nationaal Theater van Praag. Als samenkomst voor de Tsjechische onafhankelijkheid en dat strijdgevoel. Een gevoel van verbondenheid voor de Tsjechische identiteit wou Dvorak laten horen in nieuwe muziek. En dat is dus die zevende symfonie geworden. Hoorden we hier met London Philharmonic Orchestra, dirigent Charles McCarris in dat aanstekelijke derde deel, het Scherzo. En dit is een fantasie, de tweede fantasie van Florence Price.

violist Rattle Gooseby. In 2020 maakte hij zijn debuut op het label Decca met zijn album Roots en met daarop onder andere deze tweede fantasie van componiste Florence Price. Haar muziek heeft altijd iets heel herkenbaars, vind ik. Nu even wakker worden alsof het 1932 is, want dat is het jaar van dit verstillend requiem van Herbert Howells.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Zorgdragen.

Niet zo ver naast de kapel van King's College in Cambridge ligt de kapel en het college van St. John's College. Ik ben daar ooit eens gaan luisteren naar een gezongen dienst. Daarna zocht ik naar opnames van het college en zo ontdekte ik een kleine 10 jaar geleden dit prachtige requiem van Herbert Howells. Het waren de eerste 3 delen daaruit door dat koor dus van St. John's College in Cambridge. En van Cambridge nu nog even naar Londen voor symfonie nummer 104. Het is een van de Londense symfonieën van Joseph Haydn, simpelweg omdat hij die gecomponeerd heeft toen hij in Londen was.

0: Het is 7:30, een goeiemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van oudere mensen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld. Daarnaast zijn er ook meldingen van financieel misbruik, van verwaarlozing en fysieke mishandeling. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag zal gebeuren op zijn 80ste verjaardag, maar vanuit Iran komen er tegenstrijdige berichten. De Antwerp Giants zijn kampioen in het basketbal. In een spannende vijfde wedstrijd haalde Antwerp het met 89-84 van Oostende. Het is de eerste titel voor Antwerpen in 26 jaar. Voor de New York Knicks was het nog langer geleden dat ze de NBA-titel wonnen. In het Amerikaanse basketbal 53 jaar namelijk. Maar vannacht is het gelukt. De Knicks wonnen met 90-94 de beslissende wedstrijd van de San Antonio Spurs. En op het WK voetbal spelen op dit moment Australië en Turkije tegen elkaar. Halfweg de tweede helft leidt Australië met 1-0. Vannacht hebben Marokko en Brazilië 1-1 gelijk gespeeld. Schotland haalde het met 0-1 van Haiti. Gisteravond raakte Zwitserland niet voorbij Qatar. Daar werd het 1-1. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Sander de Keren.

Een heel goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Dit was een feestelijke start, ja toch, van de zondag. Met het Gloria Patri uit het Dixit Dominus van George Frederick Handel. Door de stemmen van het Vlaams Radiokoor. Muzikant Il Gardellino met dirigent Bart van Rijn. En goed nieuws voor de orgelliefhebbers, want begin juni, een paar weken geleden, verscheen er een nieuwe cd om het gouden jubileum te vieren van de orgelbouwer Mark Nagels. Hij zit al 50 jaar in het orgelvak en dat wordt gevierd door organisten Jarno Missiaan en Bart Nasus, want zij zijn naar Nieuwerkerke, Steevoort en Zonhoven getrokken om daar de orgels te bespelen waar Mark Nagels aan meegebouwd heeft. Hier speelt Bart Nasus op het orgel van Nieuwerkerke, een mooi compact Duits exemplaar, dat daar in Nieuwerkerke een nieuwe plaats kreeg, ook een nieuwe orgelkast. En er werden zelfs nog een paar klankjes of registers, zoals dat wordt genoemd, aan toegevoegd.

Een compact orgel met bescheiden basklanken en een heel zacht karakter. Het orgel van de Sint-Pieterskerk in Nieuwerkerke. Het is een orgel waar Mark Nagels aan meegebouwd heeft. En zijn 50-jarige carrière wordt gevierd in het nieuwe album Golden Jubilee, waar organisten Jarno Missiaan en Bart Naessens heel wat orgelmuziek laten horen. Onder andere Bart Naessens speelde hier muziek van Georg Böhm, een Duitse barokke componist. Dit was zijn Vater Unser im Himmelreich. En barokke invloeden horen we toch ook wel een beetje in dit concerto voor twee violen van Arvo Pärt, Tabula Rasa.

Twee violisten, Simone Lamsma en Candida Thompson, samen met de muzikanten van Amsterdam Sinfonietta in Tabula Rasa, dit openingsdeel. Het is muziek van Arvo Pärt. Het is een concerto voor twee violen, strijkers en prepared piano uit 1977. En er zit een prepared piano in, omdat Pärt voor dezelfde bezetting schreef als een concerto van Alfred Schnittke, dat tijdens de première op dezelfde avond werd uitgevoerd. En dat is daarom ook een bijzondere klank van die prepared piano. Ja, het is je piano prepareren, voorbereiden, manipuleren door boutjes, schroeven, gommetjes tussen je snaren te duwen, te steken, waardoor er andere klanken naar boven komen, omdat snaren beginnen tegenwerken of waardoor ze niet helemaal kunnen trillen. Dus dan krijg je een heel boeiende combinatie van atypische klanken uit je piano. En het is ook iets wat John Cage deed in de jaren 40. Hij schreef toen een hele bundel sonates en interludes voor prepared piano.

James Tenney in de vierde sonate voor Prepared Piano van John Cage. We blijven nog even bij de bijzondere pianoklanken, want hier speelt Claire Désert op een piano luthéal. Het is een vleugelpiano met allemaal objecten zoals metalen staafjes of vilt, waardoor je door snel aan een hendeltje te trekken plots andere klanken uit je vleugelpiano kon halen, omdat de mechanisme dan plots tegen je snaren botst, heel subtiel, en waardoor de klank van die snaren verandert, omdat er dus iets tegen trilt. Hier horen we nog die piano luthéal, nog tot 8 uur in de Csárdás van Vittorio Monti.

0: symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende aria's op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië. En de Antwerp Giants zijn voor het eerst in 26 jaar kampioen in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald, blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap dat VRT Nieuws kon inkijken. En er wordt dus minder donorbloed toegediend dan vroeger. Dr. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
2: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin de patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
1: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. Er is zelfs een kritiek tekort aan de bloedgroep O-negatief. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van het jaar meer dan 100 miljoen euro opgebracht. Ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders. De strijd tegen sociale fraude gebeurt met controles door inspectiediensten, maar ook via individuele onderzoeken. In de eerste 3 maanden zijn ruim 38.000 onderzoeken uitgevoerd. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse ondersteuningscentrum Vloco. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. En in de meeste gevallen gaat het om iemand die dicht bij de ouderen staat, zegt Lili de Klerk van Vloco.
3: Mensen die de zorg opnemen voor hun ouders, voor de partner, maar zelf over hun grenzen aan het gaan zijn. Soms ook wel mantelzorgers die niet goed weten welke juiste zorg de ouder nodig heeft. Ook niet goed kunnen inschatten hoe een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld dementie, hoe dat die zal evolueren en daardoor ook niet goed kunnen inschatten hoe zwaar de zorg uiteindelijk zal worden.
1: Met vragen over mishandeling kan je gratis en anoniem terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland beslist vandaag in een referendum of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de grootste partij van het land, de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie aan banden te leggen. Correspondent Renske Hedema.
4: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket, want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
1: Volgens tegenstanders is het voorstel daarom heel slecht voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou gebeuren. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat de twee landen vandaag een elektronisch akkoord zullen bekrachtigen. Maar vanuit Iran klinkt een ander geluid. De minister van Buitenlandse Zaken gaf deze week aan dat een akkoord dichtbij is, maar zijn woordvoerder zei gisteren dat de ondertekening nog niet voor vandaag zou zijn. Sport op het WK voetbal heeft Australië zo net met 2-0 gewonnen van Turkije en Olivier de Wilde. Dat is wel een verrassende uitslag.
5: Absoluut. Hè. Turkije wordt als een van de betere landen beschouwd. Hè. Vooral offensief is er een pak talent. Maar het was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Wat speelde ook mee? Een goede Australische doelman en wat pech met een schot tegen de paal. Maar nogmaals, Australië stond er echt en greep zijn zeldzame counterkansen met beide handen. Hieraan Kunda stuurde verdediger Demirel het bos in en werkte beheerst af. 1-0 bij de rust. Turkije bleef zoeken, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein openingsdrama voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. En eerder vannacht was er ook het 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 0-1 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan in de poelen.
1: Dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na verlengingen. Jelle Deby.
6: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken aan bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging.
1: En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Ze wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de club. De vorige was al 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag gaan we naar 26 graden. Al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met 1/3 gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Goedemorgen, tijd voor filmmuziek.

0: Pianist Sebastian Knauer. Vorig seizoen bracht hij een nieuw album uit, Hollywood. Met ja, de beste filmmuziek uit Hollywood. Onder andere de soundtrack van Jerry Goldsmith voor de film Basic Instinct. En daar is onze luisteraar Mark ook heel blij mee met die muziek van Jerry Goldsmith. Laat die weten in de Clara-app. Die cd Hollywood van Sebastian Knauer was vorig seizoen een keuze van Clara. En onze nieuwe keuze van deze week...
1: De keuze van Clara.
0: Die werd gisteren voorgesteld, een nieuwe cd die we echt de moeite vinden en het is echt een hartverwarmende ontdekking. De stem van Nana Osei-Toumbarima, hij is muzikant uit Ghana die naar België trok op zoek naar nieuwe kansen. En die vond hij ook, want Nana ontmoette mensen in het cultuurcentrum De Centrale in Gent. En zo heeft hij dus heel wat muzikanten ontdekt, ontmoet en nu is er ook een eerste nieuwe album met de titel Journey to the Unknown. En Nana heeft ook een heel bijzonder instrument, de Siprewa, iets tussen een harp en een luid. En afgelopen week vertelde Nana over dat instrument hier op Clara in het programma Music Matters.
2: The instrument is quite famous in Ghana, but looking at that internationally, it wasn't really out there. Mm-hmm. So for me, I took it upon myself to explore and also preach about this, the Siprewa instrument, because of course, you know, the kora, we spoke about it, but the Siprewa is not really known in the world. My uncle is the only one doing all this job. Mm-hmm. He has this luggage at his back.
3: Yes, so, and he worked with you on this album as well.
2: Yes, he came, and then we worked on it. So it's popularizing the Siprewa instrument, popularizing Ghanaian tradition, and because we have so many instruments that the world has to know.
1: De keuze van Clara.

Oh jij, van Nana Ossaitoum Barima, een muzikant uit Ghana met een heel mooie vertellende stem en een heel bijzonder instrument ook, de siprewa. Een soort kruising tussen harp en luit. En dat instrument ontdekt u op zijn nieuwe album Journey to the Unknown. Het is onze nieuwe keuze van Clara. En ga zeker ook eens naar de Instagram-pagina van Clara, want daar vindt u een video van Nana die live nummers speelde met zijn siprewa hier in de Clara-studio.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease en go.

De muzikanten van Quatuor Avril in Poem, een gedicht voor strijkkwartet van Rebecca Clark. Ze was een Engelse componiste, de eerste vrouwelijke studentcompositie ooit aan het Royal College of Music, het conservatorium in Londen. Ze kreeg les van Charles Villiers Stanford en ze was ook altvioliste. Ze begon haar carrière als altvioliste in orkesten in Londen. En toen ze naar Amerika trok, begon ze ook muziek te schrijven, uit te geven onder een valse mannennaam. Anthony Trent noemde ze zichzelf. En dat was een knipoog naar de titel van een roman die eerder dat jaar verschenen was. Rebecca Clark werd 93. Ze leefde tot 1973. En blijf bij ons, want straks na 8:30 nog is het celloconcerto van Robert Schumann.

0: Het is 8:30. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal bloedtransfusies in ons land is de afgelopen 15 jaar met 1/3 gedaald. Er zijn minder transfusies nodig, onder meer omdat door nieuwe operatietechnieken er minder bloed verloren gaat. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar en er is bijvoorbeeld een tekort aan de bloedgroep O-negatief. In Zwitserland is er vandaag een referendum over de vraag of er een maximum aantal inwoners moet komen. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil op die manier de immigratie afremmen. Nu zijn er in Zwitserland iets meer dan 9 miljoen inwoners. Het maximum zou dan 10 miljoen zijn. Tegenstanders wijzen erop dat een belangrijk deel van de Zwitserse economie draait op migranten, vooral uit de Europese Unie. Op het WK voetbal heeft Turkije verrassend zijn openingswedstrijd verloren. De Turken gingen met 2-0 onderuit tegen Australië. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Schotland haalde het met 0-1 van Haiti. En voor het eerst in 26 jaar zijn de Antwerp Giants nog eens kampioen in het basketbal. De Giants wonnen de beslissende wedstrijd tegen Oostende, dat voor het eerst in 15 jaar van de troon gestoten is. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken. Al blijft het aan zee wel zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, tot 21 graden. Tegen het einde van de week halen we de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

En dit was een vaderdag voor alle papa's met 8 kinderen, want daar kon Robert Schumann over meespreken. In 1850 was hij met zijn hele gezin verhuisd van Dresden naar Düsseldorf. En de stad gaf hem veel nieuwe inspiratie, want in 2 weken tijd schreef Schumann zijn cello-concerto. Hier speelde Andreas Brantelid de finale, het derde deel, met het Deens Nationaal Radiosymfonieorkest. Dirigent was Michael Schoonwans. En van Düsseldorf naar een andere stad aan de Rijn, de Duitse stad Bingen am Rhein, want daar werd in de 12e eeuw een nieuw klooster opgetrokken met aan het hoofd de componiste en mystica Hildegard von Bingen.

0: Hanna Blazikova zong hier Otto Illustrata van Hildegard von Bingen. Het is 9:15, dus dat betekent dat u binnen een klein kwartiertje op VRT Max bijna kunt luisteren naar de nieuwste aflevering van De Jaren. Het is het radioprogramma elke zondagnamiddag, maar om 9:00 of vanaf 9:00 ook al te beluisteren als podcast op VRT Max. En het is een podcast van onze Clara collega Helene de Bruyne. En in de nieuwste aflevering praat Helene met dichter Moot van Houwaert. Ze heeft net een nieuw boek uit, Leven in Mootjes, waarin ze haar cursiefjes heeft verzameld die ze schrijft voor de morgen. En Moot is ook performer en haar eerste optreden weet ze nog heel goed, voelt ze zelfs nog heel goed. Dat was in een parochiezaal toen ze 8 was.
1: Ik ben absoluut ervan overtuigd dat ik een aantal momenten mijn herinnering heb gecultiveerd en dat die nu veel meer gewicht hebben dan ze misschien toen hadden. Maar ik stond daar als klein meisje op een podium in de Stenen Zaal in Veurne een gedichtje voor te dragen van Annie M.G. Schmid. Het gedichtje heet Stekelvarkentjes Wiegelied. En dat begint dan zo, ja, prikkeltje. Daar buiten schijnt de maan. Je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan. En als vanzelf, hè, dat is dan het motorisch geheugen, begin ik nu ook weer de gebaartjes erbij te maken die ik toen heel goed had geoefend. Hè. En in dat gedicht, op dat moment, gaat het over de leeuw heeft manen en de tijgers hebben strepen en onze oom giraf heeft een de lange nek. Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is ook niet gek. En dus bij die giraf die zijn nek aan het uittrekken was, had ik mij voorgenomen om even op de toppen van mijn tenen te staan en even heel lang de stilte vast te houden. En ja, achteraf voelde ik dat moment, toen ik daar op de tippen van mijn tenen die stilte in stand hield, net iets te lang wellicht, dat er een soort combinatie was tussen twee gevoelens. Enerzijds een onwaarschijnlijke kwetsbaarheid, hè, want je staat daar alleen ten opzichte van allen. Het is één tegen allen. Het gevoel van, ja, als het publiek hier nu recht staat, naar voren stormt en hakken uitvoert, dan kunnen ze mij zo verpletteren. Maar tegelijkertijd voelde ik dat ik daar ook wel een zekere macht had. Hè. Ik had de touwtjes in handen, want ik kon zelf kiezen van hoe lang ik die stilte zou kunnen oprekken. Hè. Ik denk dat die confrontatie of die paradox ook, dat mij onnoemelijk blijft fascineren.
0: Dichter Moot van Houwaert, het hele gesprek met Helene de Bruyne in De Jaren kunt u beluisteren vanaf 9:00 op VRT Max.

En dat was nog eens een goede ritmische zondagochtend met de ritmes van jazzdrummer Gert-Jan Dreyse. Ook goed voor luisteraar Filip, die graag wakker wordt met jazz, lees ik hier in de Clara app. Het nummer Loop Ik was dit, uit drummer Gert-Jan Dreyse zijn jongste album Angle of Incidence, samen met Cyril Obermuller op contrabas, Bram de Loze aan de piano en de mooie trompetmelodieën kregen we van Jean-Paul Estievenaar. In 1947 bestelde jazzklarinettist Benny Goodman een nieuw werk bij componist Aaron Copland. Hij betaalde $2000 en de voorwaarde was dat de klarinettist 2 jaar exclusiviteit kreeg. In de 1950 verscheen daar ook een eerste opname van die we hier nog even horen. Dus Benny Goodman op klarinet met het Columbia Symphony Orchestra en Aaron Copland, de componist hier als dirigent, in zijn klarinetconcerto.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië en de Antwerp Giants stoten Oostende van de troon in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies per inwoner is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald, blijkt uit cijfers van het Geneesmiddelenagentschap die VRT Nieuws kon inkijken. Dokters dienen dus minder donorbloed toe dan vroeger. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
2: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin een patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
1: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. En aan bloedgroep O-negatief is er zelfs een kritiek tekort, zeker in de zomerperiode. Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
3: We zien eigenlijk vanaf het begin van de zomervakantie dat mensen minder snel de weg naar een donorcentrum of een mobiele collecte vinden. Maar als je weet dat bloed 42 dagen houdbaar is, dan weet je dat eigenlijk midden augustus die bloedvoorraad begint te zakken. En dan inderdaad wordt het een kritische periode. Daarom dat wij nu al en in juli heel hard oproepen, en ook in augustus uiteraard, kom zeker bloed geven. En op die manier kunnen we zorgen voor een stabiele bloedvoorraad en zorgen uiteraard dat ziekenhuizen ook hun werk kunnen blijven doen.
1: Psychische mishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams ondersteuningscentrum Vloco, dat vorig jaar ruim 1500 meldingen kreeg over problematische situaties. Naast psychische mishandeling zijn er ook gevallen van fysiek geweld, financieel misbruik en verwaarlozing. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. Ook gaat het vaak om alleenstaande, zegt Lily de Klerk van het Vloco.
4: Heel vaak gaat het over mensen met gezondheidsproblemen die omwille van die gezondheidsproblemen afhankelijk zijn van anderen om bepaalde zorg te krijgen, omdat ze hun eigen boodschappen niet meer kunnen doen, het huishouden niet meer zelf kunnen runnen.
1: Met vragen over mishandeling kan je anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een maximum bevolkingsaantal. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie naar Zwitserland aan banden te leggen. Renske Hedema.
5: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket, want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
1: Tegenstanders zeggen dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de EU. Sport op het WK voetbal heeft Australië vanmorgen met 2-0 gewonnen van Turkije. Olivier de Wilde, de eerste verrassing van het toernooi.
6: Ja, dat mag zeker gezegd worden. Per slot van rekening wordt Turkije met al zijn offensieve weelde als een van de outsiders gezien. Maar die weelde was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Australië mag ook zijn doelman bedanken en die mag dan weer zijn paal bedanken. Maar puur qua organisatie is dit echt wel een pluim voor Australië. Dat zijn zeldzame counterkansen met beide handen greep ook wel. Iran Kunda werkte beheerst af en zorgde voor de 1-0 na een half uur. Turkije bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein drama om mee te beginnen voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 1-0 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan de poelen. En ook het puntenverlies van Zwitserland tegen Qatar eerder gisteravond, daar werd het 1-1, stond toch ook niet in de sterren geschreven.
7: Nee, dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na 1 verlenging. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
8: Het is enorm deugdtoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
7: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. In de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Zij wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de New York Knicks. De vorige was 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken, behalve aan zee. Daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, tot 21 graden. Tegen het einde van de week halen we 30 graden. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met een derde gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
9: Goedemorgen, een aria uit een kantate van Johann Sebastian Bach. Die kan je ook perfect laten zingen door drie instrumenten. Een cello, ook een vijfsnarige cello en viool.

0: Bach op zondag. Ich traue seiner Gnaden. Ik vertrouw op zijn genade. Het is een aria uit de cantate, maar hier dus een mooie bewerking voor drie strijkers uit het gloednieuwe album. Het album Erbarme dich van het Aires Extempore Ensemble. Het is een jong ensemble met de Moldavische violiste Xenia Gogu. De Spaanse celliste Victor Garcia Garcia speelde hier op een vijfsnarige cello, dus één snaar meer dan normaal. En de andere celliste is de Portugese Therese Madeira. En ik heb een belangrijke vraag voor u. Balletmuziek of filmmuziek?
1: Clara staat op.
0: Ja, dat kunt u nu bepalen via de Clara-app, want het is vandaag 14 juni en dan kunnen we misschien wel luisteren naar balletmuziek, want 14 juni was de première dag van het ballet Sylvia van Leo de Liebe. Het eerste ballet trouwens dat in het nieuwe operagebouw, Opera Garnier in Parijs, werd uitgevoerd.

Dan krijgen we straks uitgebreid dit te horen. Balletmuziek van Leo de Liebe, Sylvia, over de nimf Sylvia en de godin van de jacht, Diana. Maar u kunt ook kiezen voor filmmuziek, voor zeg maar vintage filmmuziek. Want 14 juni, het is de sterfdag in 1994 van de legendarische filmcomponist Henry Mancini. En dan horen we straks misschien wel een paar van zijn beste werken, onder andere dit natuurlijk.

Een beetje de Pink Panther met saxofoon van Henry Mancini. Laat het me weten in de Clara-app wat het mag worden vandaag op 14 juni. Ofwel balletmuziek van Leo de Liebe, of toch liever een leuke selectie van enkele klassiekers van Henry Mancini. Laat het me snel weten, want u hebt maar een kleine 4 minuten.

Branford Marsalis op sopraansaxofoon in zijn versie van de Sicilienne uit Pelléas et Mélisande van Gabriel Fauré. Niet van Debussy, wel van Fauré. En ook Dirk wil nog wat saxofoon horen, want hij kiest voor filmmuziek van Henry Mancini. Ja, met natuurlijk die bekende saxofoonsolo in de soundtrack van The Pink Panther. En ook Erwin zegt Mancini tegen het grijze weer. Dus ook voor hem mag het Mancini zijn. Jacqueline en Lutgarde, die zijn wel benieuwd naar die balletmuziek van Leo Delibes, het ballet Sylvia, het eerste ballet dat dus werd uitgevoerd in dat gloednieuwe operagebouw Palais Garnier in Parijs. Maar ik krijg hier zelf berichtjes binnen in de Clara-app met gewoon een saxofoonafbeelding. Dus ja, het is wel duidelijk. Heel veel mensen willen graag een zondagochtend met die heerlijke, ja, zwoele filmmuziek van Henry Mancini. De componist die gestorven is op 14 juni vandaag dus in het jaar 1994. Wel, drie voor de prijs van één. Drie korte werkjes van Henry Mancini. Een heel goede morgen.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de bioweek van 6 tot 14 juni.

drifters off to see the world. There's such

Annemie laat weten in de Clara-app. Mensiri voor Vaderdag. En ook Daan wou een beetje filmmuziek bij zijn pistolees op zondagochtend. Henry Mancini, onder andere zijn Moon River hier door Louis Armstrong. En daarvoor twee fragmenten uit de fantastische soundtrack. Moet je zeker ook eens helemaal beluisteren. Het is echt een film op zich, de soundtrack van The Pink Panther. Waar acteur Peter Sellers even geniaal is als de filmmuziek van Henry Mancini. En toch ook nog even zeggen, ja, die legendarische saxofoonklank in The Pink Panther is de klank van een mooie tenorsaxofoon en werd ingespeeld door jazzsaxofonist Plas Johnson. Die speelde ook heel wat andere muziek in voor Frank Sinatra, voor Nat King Cole en ook voor de Beach Boys. En dit is iets helemaal anders, maar ook zo mooi. Orlandus Lassus.

Toch ook vandaag even Orlando Salacius laten horen, want hij stierf op 14 juni in het jaar 1594 in München, de stad waar hij zijn eigen muziekkapel met muzikanten had, Orlando Salacius. Dit was een requiem door de blazers van Guildhall, Londen en de stemmen van Girton College in Cambridge. De Amerikaanse componist David Lang besefte dat veel componisten soms wel willen dwepen met hoe mooi ze iets kunnen schrijven. Mooie melodieën, emotionele passages, hoe complex ze zijn of hoe goed ze zijn. Het zijn zijn eigen woorden van David Lang. Wel, dat wou David Lang omdraaien. Wat als bijvoorbeeld componisten nu eens een stuk schrijven over wat er mis is met hen? En met dat idee schreef hij in 1993 een heel aanstekelijk werk. En de titel is al een grappige knipoog naar die insteek, Cheating, Lying, Stealing. Voor basklarinet, cello, percussie en ook twee remschijven van auto's waar je op moet slaan. Breakdrums heet dat. Hier gespeeld door de muzikanten van Bang on a Can, David Lang.

Cheating, lying, stealing. Een werk voor bas, klarinet, cello, piano, percussie en remschijven waar je op moet slaan, was ook wel uit te horen. Muziek uit de jaren 90 van David Lang. Dit was een opname met Bang on a Can. Ik krijg er energie van, moet ik zeggen. Een heel goede morgen, heel fijn dat u luistert. Ondertussen staat hier een heel orkest klaar en violiste Vilde Frank kan elk moment beginnen. Oké, hier gaan we. 3, 2, 1...

Geen wolkje aan de lucht in de muziek, zoals in dit stralende vioolconcerto van Ludwig van Beethoven. Violiste Vildes Frank speelde hier de finale in haar opname uit 2022, samen met de Deutsche Kammerphilharmonie van Bremen en Pekka Kuusisto. Hij is een Finse violist die hier voor deze opname zijn debuut maakte als dirigent. Tot 10 uur nog een beetje Johann Sebastian Bach, waarom niet? Het eerste Brandenburgs concerto in een versie voor piano vierhandig. En straks na 10 uur is er Walden met Kathleen van Bavel. Mooie zondag!

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Rode Kruis roept op om nog voor de zomervakantie bloed of plasma te komen geven. Vanaf de start van de vakantie wordt er namelijk traditioneel minder gedoneerd en omdat bloed maar 42 dagen houdbaar is, zijn midden augustus vaak verschillende bloedvoorraden sterk geslonken. Er gebeuren nu wel minder bloedtransfusies, maar bloed en plasma geven blijft nodig, zegt Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
1: Waar we zien dat de vraag naar bloed zelf eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken. En dat is natuurlijk ook een interessante uitdaging om te zorgen dat we altijd voldoende hebben van beide.
0: Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept die door het kanaal wil varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De olietanker ligt nu voorlopig voor de Engelse zuidkust. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een akkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft dat meerdere keren gezegd, maar Iran heeft het nog altijd niet bevestigd. Iran en de VS zouden het eens zijn om pas in een volgende fase te onderhandelen over het kernprogramma van Iran. Dat is een probleem voor Israël, dat mee met de VS de oorlog is begonnen tegen Iran, zegt correspondent in Israël Lennart Zwolfs.
2: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
0: Sport op het WK voetbal heeft Australië verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Zo komt Australië samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. 1-0 of 0-1 tegen Haiti en zo staan de Schotten aan de leiding in die groep. En morgen spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd om 9 uur Belgische tijd. Morgenavond nemen ze het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne is na een seizoen met veel blessurezorgen bij zijn club Napoli klaar voor het WK.
3: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matchen belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
0: Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan zee blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen. En al iets warmer tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd.

0: Walden met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. We beginnen Walden vandaag in La Serenissima, de stad van het water, de stad van de vele bruggetjes, jawel, Venetië. Stel u voor, u struint door de stad, u komt er terecht op een plein met een gezellig terrasje, u bestelt er een espresso met een lekkere cornetto erbij. De zon schijnt op uw gezicht. Niets moet, u mag alles even laten voor wat het is. U hoeft alleen maar te genieten. Welkom.

Vivaldi in een nieuw jasje. Benieuwd wat de componist er zelf van gevonden zou hebben. In het album Nieuw Vivaldi verkent de Duitse luitist Wolfgang Katschner met zijn lautencompagnie de grenzen van de muziek van Vivaldi. En laat hij een heel nieuwe componist horen met invloeden uit de jazz, de blues en de wereldmuziek. Dat kon u wel horen. Katschner blijft daarbij wel respect houden voor de oorspronkelijke partituur. Met zijn arrangementen plaatst hij Vivaldi gewoon in een hedendaagse context. Goed gedaan, wat mij betreft. We hoorden twee langzame delen uit dat album Nieuw Vivaldi. Twee delen uit twee verschillende concerto's van de componist. Naar Frankrijk nu met Pierre Guédron. Guédron kennen we vooral van zijn Air de Cour. Dat zijn profane liederen die hij componeerde voor het Franse Hof begin 17e eeuw. Dit is zo'n profaan lied, Un jour l'amoureuse Sylvie. Over de liefde en alles wat daarbij komt kijken.

Geniet van je jonge dagen, maak plezier, heb lief. De beekjes stromen doorheen bloemrijke vlaktes. De aarde heeft haar groene mantel aangetrokken. Ze nodigt je uit om lief te hebben. Au plaisir, au délice, bergère. Wijze raad van Pierre Guédron, hier gebracht door tenor Stefan van Dijk en Private Music onder leiding van Pierre Pitzel. Komt uit hun plaat Echo de Paris met daarop liefdesliederen uit het Parijs tussen de jaren 1610 en 1660. Ook een jour l'amoureuse. Sylvie, dat u daarvoor hoorde, komt uit dat album.

Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Muziek kan heel meditatief werken. Als je luistert, maar ook als je zelf musiceert. Dus het dwingt je om helemaal in het nu te zijn. Dat weet ook gambist Philippe Pierlot. Hij maakte een soloalbum vol gamba, muziek, meditation. En daaruit waren dit twee stukken van Tobias Hume. Muziek van rond de jaren 1600.
1: Walden.
0: Misschien zag u hem wel afgelopen woensdag op canvas, de documentaire Whispers of the Earth. Mocht u hem gemist hebben, hij is nog te bekijken op VRT Max. Een prachtige film waarin topwetenschappers ons meenemen op reis door de tijd, van het ontstaan van de aarde tot de wereld zoals we die vandaag kennen. Het blijft boeiend en fascinerend om te ontdekken hoe onze planeet en de natuur in elkaar zitten. Iets waar we niet altijd bij stilstaan. Gelukkig zijn er ook artiesten die ons daar bewust van maken. Vocaal ensemble Shayella bijvoorbeeld. Zij brachten met Origins een hele plaat uit rond dat thema. Dit is een selectie uit dat album De Vier Seizoenen van Henry Purcell. Een bewerking die Gregor Meyer maakte van stukken uit The Fairy Queen.

Hun naam betekent ziel, Shayella. Het Duitse vocaalensemble zong een rondje seizoenen Spring, Summer, Autumn en Winter uit The Fairy Queen van Henry Purcell in een bewerking van Gregor Meyer. Muziek die u kan terugvinden op hun album Origins. Overvalt het u soms ook dat ene liedje waaraan je denkt en dat je even later op de radio hoort? Of je slaat een boek open en leest precies wat je op dat moment nodig hebt? Synchroniciteiten, merkwaardige samenlopen van omstandigheden die meer lijken te betekenen dan alleen maar toeval. Onlangs had ik het zelf ook nog voor. Altijd fijn om zoiets mee te maken. Het opent als het ware even je bewustzijn. Hier is Synchrony van Louis Hardin door het Kronos Quartet.

En met deze Choral Nocturne brachten we even de nacht door op de prairie. Muziek was dat uit Rodeo van Aaron Copland. De BBC Philharmonic werd geleid door John Wilson. Een nummer nu uit het album Memento van de Nederlandse harpist Remy van Kesteren. Een plaat waarin hij de harp uit haar klassiek kader wil halen. Met naast klassieke muziek, arrangementen en nieuwe composities. Zoals deze van Kesteren zelf en Cora.

0: Een klein beetje jazzy, deze muziek van Remy van Kesteren. En Cora was dat met hemzelf op harp.
1: Walden met Kathleen van Bavel.
0: Het is half juni intussen. Hoog tijd om nog eens de seizoenen van Peter Tchaikovsky uit de kast te halen. En dan vooral uit de platenkast van pianiste Marie François. Want zij nam een heel bijzondere versie van die cyclus op met gedichten die ze speciaal daarvoor heeft laten schrijven. Voor het zesde deel uit de seizoenen, juni, schreef Lise Spit de tekst. Meetlat heet het, hier voorgelezen door Koen de Bouw.
2: Meetlat, juni. Op die mogelijkste dag, de zomerkloof longt, de bomen staan gewelddadig groen, moet in het zesde leerjaar eerst nog elk bureau met spons en zeem geschrobd. Er blijft een laagje water staan in de met passerpunt gekraste namen, in de hartjes, in de love, de I. Voor het eerst in het Engels van iemand houden, ik weet nog hoe dat voelt. De liefde is meteen bestand tegen de hele reis naar Engeland. Je hart rijdt stiekem paard. In onze klas zat een jongen met een naam, die als de mijne niet werd ingekrast. Tijdens de les liet hij een klodder speeksel op zijn meetlat glijden, heen en weer, heen en weer. Het mocht er niet van afvallen,

Een zacht wiegende barcarolle voor de maand juni uit de seizoenen van Peter Tchaikovsky. Eerst in de oorspronkelijke versie met pianiste Marie-François. En daarna hoorden we een orkestversie door het Deutsches Musikschulorchester onder leiding van Michael Sanderling. En wiegend en vooral ook troostend klinkt ook het langzame deel uit het eerste pianotrio van Franz Schubert, hier gespeeld door Trio Morro, een keuze van Clara.

Schubert samenspelen als broers is meer dan alleen een kwestie van muziek maken. Het wordt een intiem gesprek waarbij Schubert's stem zich met de onze verbindt om een verhaal te vertellen. Een verhaal over het leven met al zijn ups en zijn downs. Aldus violist David Moreau, cellist Edgar Moreau en pianist Jeremy Moreau. De drie vormen samen het trio Moreau en ze hebben net hun debuut uitgebracht met daarop de twee pianotrio's van Schubert. We hoorden er het Andante un poco mosso uit, het langzame deel uit het eerste trio. En Mozart is er ook bij vandaag. Deze word ik nooit beu.

0: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
3: Clara, live.

Een van die mooie aria's van Mozart uit zijn opera Zaïde. Ruhe sanft mein holdes Leben met sopraan Nathalie Dessay en het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Louis Langres. En van Mozart naar Valentin Silvestrov is het maar een kleine stap, althans toch in het volgende werk, De Boodschapper of Der Bote. Want daarin verwerkt Silvestrov muziek van Mozart. Silvestrov schreef het stuk in 1996 na het overlijden van zijn echtgenote. Het was zijn manier om haar dood te verwerken en dat hoor je ook in de muziek. Het werk ademt één groot verlangen uit naar haar. Ik heb hier een versie bij van dat werk voor piano en orkest met Hélène Grimaud en de Camerata Salzburg.

Prima la musica, onder leiding van Dirk Brossé met de dag van Mercurius. In de Romeinse mythologie de boodschapper uit Brossé's Zeven Nocturnes. Een fijne link met de boodschapper van Silvestrov, vond ik. Naar Griekenland nu met de Griekse componiste Eleni Karendro. In 2001 schreef ze de soundtrack bij Trojaanse vrouwen. Een toneelstuk van Euripides over de nasleep van de Trojaanse oorlog. Het werk ging datzelfde jaar nog in première in het Oude Theater van Epidaurus en kende toen bijzonder veel succes. En daar zit Karendro uiteraard voor iets tussen, want zij heeft de gave om in haar muziek een gevoel van tijdloosheid op te roepen. Alsof je door een oud, mythisch klanklandschap wandelt. En dat past als gegoten bij de tekst van Euripides. Hier zijn Maria Farantouri, Camerata en het koor van de Helleense Radio en Televisie onder leiding van Alexandre Mirat met een fragment daaruit.

0: U herkende vast wel de muziek die Ennio Morricone schreef voor The Mission. Daaruit was dit Gabriel's Oboe door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van de maestro zelf. En daarvoor speelde het BRTN Philharmonisch Orkest muziek van Guy Kuivers, die hij schreef bij een tv-reeks over de ontdekkingsreiziger Vasco de Gama. En daarmee zijn we aan het slot gekomen van Walden. Zo dadelijk is er Clara serveert met Leenaert. Maak er nog een mooie zondag van.
1: Symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende aria's op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
2: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7-top en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot één liberaal front. In Genève in Zwitserland zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een betoging straks tegen de top van de G7, de groep van de rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains, ook aan het meer van Genève en Mieke Strings. De Zwitsers vrezen blijkbaar voor geweld.
3: Ja, de overheid en de inwoners houden daar in elk geval rekening mee. Winkeliers hebben hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. De Zwitserse regering zet niet alleen heel veel politie in, maar ook 4000 militairen om die politie te ondersteunen. Een breed front van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten heeft opgeroepen om te protesteren. En die woede is voor een groot deel gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die ze verwijten oorlogszuchtig te zijn en de klimaat verandering te ontkennen.
2: En die top morgen, waarover gaat die?
3: Ja, over allerlei geopolitieke kwesties natuurlijk, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar natuurlijk ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. De Amerikaanse president Trump blijft volhouden dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om een einde te maken aan die oorlog, maar die timing wordt nog altijd niet bevestigd door Iran. De hoop is in elk geval dat daarna de straat van Hormuz weer zal opengaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en dat is iets wat Trump ook wil bespreken op de top.
2: Dankjewel. Mieke. Het Israëlische leger heeft inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon intussen de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden. Israël doet dat naar eigen zeggen om de burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. In Israël is er namelijk veel bezorgdheid over dat mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Want veel punten zijn nog onduidelijk, zegt Lennart Zwolfs vanuit Israël.
4: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
2: Nog in Zwitserland sluiten rond deze tijd de stembureaus voor het referendum over een maximale bevolkingsgrootte. De rechtse Zwitserse Volkspartij heeft voorgesteld om de bevolking te laten groeien tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, dan zouden de akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om één liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen, Anders en MR, is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht. Maar nu heeft Boucher de Gucht toch uitgenodigd om een toespraak te geven. En daarin riep de Gucht dus op om de handen ineen te slaan.
5: Als we de handen ineenslaan, Als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat. Aan lagere lasten op arbeid. Aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
2: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol met richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krevits.
6: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen, maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
2: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats en een chemische fabriek in Rusland geraakt. Die fabriek zal bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen telkens de Russische oorlogsindustrie te raken en door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De tanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd op het WK om 9:00 tegen Egypte. Na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er nu wel klaar voor is.
7: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matchen belangrijk, maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
2: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog, rond 19 graden. Morgen al iets warmer, dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. En tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die daar morgen begint, of in Evian begint, en vooral tegen de Amerikaanse president die op de top aanwezig zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.
9: Een heel goedemiddag. Ben je iemand die graag naar concerten gaat, dan heb je het sowieso al gezien. Afhankelijk natuurlijk van welk type concert, is er al dan niet een orkest aanwezig. Eén grote groep muzikanten, strijkers, blazers, percussionisten ook, allemaal samen op één podium. Die fungeren als één groot geheel. Maar wat als je nu twee orkesten tegenover elkaar zet?

Air en de Passepied 1 en 2. Twee dansen uit de suite voor twee orkesten van Johann Friedrich Fasch. Dat concept van twee orkesten tegenover elkaar plaatsen die in een soort vraag-antwoordstructuur met elkaar dialogeren is iets waar Fasch enorm mee bezig was tijdens de jaren 1720 tot ongeveer 1730 toen hij als kapelmeister werkte in Zerbst in Duitsland. En daarmee kon hij trouwens op een heel warme goedkeuring rekenen van onder andere Bach en Telemann. Hier in de opname, het was een live opname, het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend. En hier nog een muzikale Johan, deze keer van de Bach-familie.

De pianoforte stond hier heel mooi centraal, maar daar rond hebben we ook nog, of hadden we eerder nog, twee horens en twee hobo's die een paar mooie sololijntjes deden. Allemaal warm ingebed door nog wat strijkers en basso continuo. Het concerto grosso in S voor al die instrumenten van Johann Christoph Friedrich Bach, de vierde zoon van Johann Sebastian. Wordt ook wel eens de Bücke-Burge Bach genoemd. Dat is een plek in Noordwest-Duitsland waar hij meer dan 40 jaar aan het hof daar heeft gewerkt. Hier in de opname Christine Schonsheim aan de pianoforte en het Freiburger Barokorkest onder leiding van Gottfried von Deckholtz. Ze dirigeert nu veel meer, haast uitsluitend, maar met haar volle, donkere stem heeft ze vroeger heel wat opnames gemaakt. Nathalie Stutzmann.

Alt Nathalie Stutzman hier samen met haar ensemble Orfeo 55 in Cento in Seno, in Pioggia di Lacrime. Prachtige aria uit de opera Il Giustino van Antonio Vivaldi. En ja, Antonio Vivaldi, die kennen de meeste mensen ondertussen wel al, maar heb je ooit al eens muziek gehoord van deze Antonio?

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Antonio Pereira da Costa. Met zo'n naam steek je je afkomst niet onder stoelen of banken. Portugees in hart en nieren van het prachtige eiland Madeira. Hij leefde tijdens de 18e eeuw en het is trouwens de enige muziek die van hem werd overgeleverd. Dat is een reeks van 12 concerti grossi. Hier hoorden we het zevende uit die reeks. En het was muziek van een Portugees door Portugezen, want ook hier dit ensemble vindt haar wortels terug in dit prachtig land. Het ensemble Bon Corde en dirigent Diana Vinagre. Die kan u trouwens ook deze zomer spotten bij ons tijdens het festival de Namur. Dat loopt dit jaar van 26 juni tot 11 juli. Ensemble en dirigent op het podium op 9 juli om 8 uur 's avonds in de Namur Concert Hall.
1: Clara serveert met Lenaert Jolijn.

Het trage tweede deel uit de 10e pianosonate van Mozart. Hier met Christian Zacharias aan de piano. Het ensemble Vox Luminis heeft zich in 2015 geschaard rond de muziek van de Bach-familie. De volledige motet-traditie van de oudste tot de jongste generatie. En deze is van de oudste.

Aan originaliteit ontbrak het misschien wel een beetje in de Bach-familie. Niet in hun muziek natuurlijk, maar eerder in de namen. De vader van de klassieke muziek, Johann Sebastian Bach, die moest natuurlijk ook van ergens komen. En zijn vader was, ja, inderdaad, Johann Bach. En deze Johann zit achter dit motet. Unser Leben ist ein Schatten. Hier in de opname met het Vox Luminis Ensemble onder leiding van Lionel Meunier. En we dansen verder door Clara Serveert met een passacaglia van Dietrich Buxtehude.

Kort maar kordaat. Deze Passacaglia in D-klein van de Duits-Deense componist Dietrich Buxtehude schreef het oorspronkelijk voor orgel, maar hier hoorden we het in een versie met de vier muzikanten van het Stilus Fantasticus Ensemble. En we doen nog een laatste dansje om het af te leren tot aan het nieuws van 1 uur samen met een van onze twintigers dit jaar, Stan Geudens op Theorbe hier in de Chaconne in G van Robert de Vizet.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7 en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot 1 liberaal front. In de Zwitserse stad Genève zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een manifestatie straks tegen de top van de G7, de groep van rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains aan het meer van Genève. Mieke Strings, wordt er dan gevreesd voor geweld op die betoging?
1: Ja, daar wordt in elk geval rekening mee gehouden. Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten. En een groot deel van die woede is gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die volgens de betogers oorlogszuchtig is en de klimaatverandering ontkent.
0: En waarover zal het gaan morgen op die top?
1: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
0: Dankjewel, Mieke. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden van het land. Israël doet dat naar eigen zeggen om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Israël gaat dus door met die bombardementen, terwijl de VS en Iran mogelijk op het punt staan een vredesakkoord te sluiten. Maar er is in Israël veel bezorgdheid over dat akkoord, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
2: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen is niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
0: Uit een eerste exit poll blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om 1 liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht, maar nu heeft hij hem dus toch uitgenodigd om een toespraak te geven. In die toespraak riep de Gucht op om samen te werken.
3: Als we de handen ineens slaan. Als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat, aan lagere lasten op arbeid, aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
0: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol. Daarin staan richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk werker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krivits.
4: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen, maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
0: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats in een chemische fabriek in Rusland geraakt. De fabriek zou bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen altijd de Russische oorlogsindustrie te raken. Door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste match op het WK voetbal. Om 9:00 tegen Egypte. En na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er klaar voor is.
5: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
0: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die morgen begint. En vooral tegen de Amerikaanse president die daar aanwezig zal zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lenaert Jolijn.

Étienne du Tertre. Het is een naam die je misschien niet veel zegt, maar is van ongelooflijk belang geweest in de 16e eeuw, toch ook al een tijdje geleden weer. Hij kwam van Frankrijk, was componist, speelde orgel en was muziekredacteur in Parijs. Hij werkte voor de toen heel bekende uitgever Pierre Attignan als redacteur van dansbundels, de zogenoemde Danserie. Een van de vroegste gedrukte dansreeksen in Europa trouwens. En daar mochten we vandaag wat van meeproeven. Pavin Première, Gaillard Première en enkele branles dus van Étienne du Tertre door het ensemble Mare Nostrum onder leiding van Andrea De Carlo. Ervoor Étienne du Tertre redacteur werd bij die uitgever daar, Pierre Attignan, was het iemand anders die job deed. Claude Gervaise.

Het ensemble Douce Mémoire hier in een kort momentje van geluk en plezier. Deze branle de champagne van Claude Gervaise. Renaissance muziek voor de Parijse hof- en danscultuur. En wie geïnspireerd raakte door deze muziek was deze Fransman, Francis Poulenc.

Veel tromgeroffel en trompetten. Neoclassiek muziek van 1935 in de stijl van muziek uit de 16e eeuw. Francis Poulenc is de man achter deze orkestsuite. Suite française d'après Claude Gervaise. En voor het kleine verhaaltje erachter. Poulenc moest muziek schrijven voor een toneelstuk dat zich afspeelt in de Renaissance. En daarom greep hij terug naar deze muziek van Claude Gervaise om volledig in die sfeer van toen te kunnen komen. En dat is hem goed gelukt, vind ik. Jos van Immerseel hier dirigeerde het Anima Eterna Brugge. We hebben al wat afgedanst vandaag, ik geef het toe op ons Renaissancefeest, maar hou toch nog even uw chique outfit en schoenen aan, want hier is er nog eentje, de Volte van Toineau Arbaud.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: De

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Clara Life.

Jonge meisjes die in het huwelijksbootje stappen met oudere mannen, nog voor ze eigenlijk weten wat liefde is. Het is al veel gebeurd en gebeurt nog altijd. Maar dit meisje, zij zegt dat ze te jong is voor een minnaar, maar wel klaar om verliefd te worden. Je suis trop jeunette van Nicolas Gombert. Ja, zolang de beide partijen er maar mee instemmen, is het allemaal goed voor mij. Op Blokfluit hier was het Pierre Borragno en Massimo Moscardo op de luit. Het is iets na 2:30, het is zondag vandaag en ook Vaderdag. Gelukkige Vaderdag daar aan alle vaders. Dus ja, misschien mag het wat anders zijn dan op andere dagen. Een late lunch, misschien ook wat uitgebreider, ik weet het niet. Maar dan is deze muziek sowieso het ontbrekende ingrediënt.

Het Il Gardellino Ensemble onder leiding van Florian Eierik in de eerste drie delen uit Entrata per la Musica di Tavola van Christophe Graupner. Het is muziek voor tijdens banketten en fancy recepties aan het hof van de graaf van Hessen-Darmstadt in den tijd. Daar werkte Graupner er een verbluffende 51 jaar lang. En ja, dat hij graag gezien was daar aan het hof, dat staat als een paal boven water. Op een bepaald moment kreeg je het voorstel om Thomaskantor te worden in Leipzig. Iets waar je eigenlijk geen nee kunt tegen zeggen. De graaf weigerde hem te laten vertrekken. En raad eens wie uiteindelijk die positie kreeg. Johann Sebastian Bach.

Ik jankte al bij het spelen van Bach's vierstemmige fugas, maar dit gaat nog een stapje verder. Zes stemmen hier met Kenneth Wise aan de pianoforte en het B-Rock Orchestra, het Richard Carr Assis. Een zesstemmige fuga uit dat muzikalische opfe van Johann Sebastian Bach. Het was een live concert hier, dat kon u wel horen, van 2008 in de Bijloken in Gent. En geen complexe contrapunt om Clara Serveert mee te eindigen vandaag. Nee, we doen een zacht opstapje naar het nieuws van 2 uur en naar Zalige Zondag zometeen met Sylvia op 2 rustige luiten in het Allegro uit een sonate van Sylvius Leopold Weiss. Een heel mooie zondag nog. MUZIEK

0: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Het zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah onder vuur heeft genomen nadat er projectielen afgevuurd waren op Israël. De Israëlische aanvallen gaan dus door, ook al wordt er nu al dagenlang een akkoord aangekondigd tussen Iran en de Verenigde Staten. Israël is niet betrokken bij die onderhandelingen, maar Iran wil wel dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Het is dus afwachten wat wel en niet in het akkoord zal staan. Morgen begint een top van de G7, de rijkste industrielanden. En de Amerikaanse president Trump wil de situatie ook daar bespreken. Dat vertelt collega Mieke Strings.
1: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
0: Voor het eerst in 20 jaar tijd nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind 12 jaar is, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. Vooral moeders nemen ouderschapsverlof op en bij hen is er nu een daling. Bij vaders is er wel nog een stijging. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeraapt hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. Uit exit polls blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de EU. Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog vanmiddag en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
3: Een heel goede middag. Het zomert weer en dat onderstreep ik graag met de barcarolle voor de maand juni uit de seizoenen van Peter Tchaikovsky. En wel in een versie die net uit is met acteur Koen de Bouw en pianiste Marie-François. Het juni-gedicht is van Lise Spit.
4: Meetlat. Juni. Op die mogelijkste dag, de zomerkloof longt, de bomen staan gewelddadig groen, moet in het zesde leerjaar eerst nog elk bureau met spons en zeem geschrobd. Er blijft een laagje water staan in de met passerpunt gekraste namen, in de hartjes, in de love, de I. Voor het eerst in het Engels van iemand houden, ik weet nog hoe dat voelt. De liefde is meteen bestand tegen de hele reis naar Engeland. Je hart rijdt stiekem paard. In onze klas zat een jongen met een naam, die als de mijne niet werd ingekrast. Tijdens de les liet hij een klodder speeksel op zijn meetlat glijden, heen en weer, heen en weer. Het mocht er niet van afvallen.

Marie-François aan de piano. Koen de Bouw las het gedicht voor van Lize Spit. Juni, een barcarolle uit de seizoenen van Peter Tchaikovsky. Wie houdt van grote emoties en onsterfelijke melodieën, die zal in de Munt aan het goede adres zijn voor hun Tosca, die er volgende week in première gaat. Naast de lyriek in bijvoorbeeld Vici d'arte van Tosca of E luce van le stelle van Cavaradossi, schreef Puccini ook bijzonder gevaarlijk klinkende muziek voor de slechterik Scarpia, een politiechef die voor niemand mededogen voelt. Tegelijkertijd begeert hij Tosca. En dat hoor je precies in dit fragment uit Puccini's Tosca.

Politieke macht en valse religiositeit verweven, zo is Carpia personage in Tosca van Giacomo Puccini. Tre sbirri una carrozza, zong hij. Hij is een van de kwaadaardigste personages uit de hele opera-literatuur. En hier was het basbariton Brin Terfel die in zijn huid kroop. We hoorden ook het Zweeds radiosymfonieorkest onder leiding van Paul Daniel. En Tosca van Puccini staat binnenkort op de affiche van de Munt. Clara zendt de opera live uit op 20 juni, dat is een zaterdag. Dan heb ik ook een gesprek met de slechterik van dienst, de Italiaanse bariton Lucio Gallo, die Scarpia zingt. En ik kan u nu al zeggen, de man is een en al charme. Lieflijker gaat het eraan toe nu in de volgende Siegfried-idylle van Richard Wagner. Het was een mooi verjaardagsgeschenk van Wagner voor zijn vrouw Cosima. Hij componeerde het in 1870. Op 14 juni, vandaag dus, is de Siegfried-idylle te horen in Amuse, in een kamermuziekbezetting met leden van het Antwerp Symphony Orchestra.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Clara Life.

Andries Nelsons leidde het Gewandhausorkest Leipzig in de Siegfried-idylle van Richard Wagner. En bij dat verjaardagsgeschenk hoorde een opdracht van Wagner voor zijn vrouw Cosima. Idylle met vogelgezang en een oranje zonsopgang als symfonische verjaardagsgroet stond erbij te lezen. Een beetje minder idyllisch, maar wel vinnig en humoristisch gaat het er nu aan toe in Le Bestiaire van Piet Zwerts, geïnspireerd door Apollinaire's gelijknamige gedichtenbundel Le Bestiaire uit 1911. En daarin passeren 26 dieren de revue. Dit zijn enkele delen. Le serpent, le chat, le lapin, la souris, l'éléphant et la mouche.

Het Roland Hendricks Ensemble speelde enkele delen uit Le Bestiaire van Piet Zwerts. Deze kamermuziek is te horen op 21 juni met het Tinel Ensemble in de kapel van het Hollands College in Leuven. Volgende week op 16 juni denken we ook terug aan de grote Belgische coloratuursopraan Jody de Vos, die dan 2 jaar geleden en veel te jong overleden zal zijn. Haar immense talent ook als zingende actrice hoor je in het nu volgende fragment uit de operette Boule de Neige van Jacques Offenbach. Het personage spreekt tegen een beer. Allons, coucher.

Wat wordt ze gemist? De Belgische coloratuursopraan Jodie de Vos en het Münchner Rundfunkorkest onder leiding van Laurent Campellone in een fragment uit Boule de Neige van Jacques Offenbach. Helemaal vers van de pers is het nu volgende album met muziek van Gabriel Fauré voor viool en piano. Het hoofdaandeel van de opname met violist Gerson Leon en pianist Jonathan Fournel bestaat uit twee vioolsonates van Fauré. En ik laat u graag de latere tweede sonate horen uit 1916. Opgedragen was die aan koningin Elisabeth van België. Het is een werk met een rijke innerlijke wereld waarin ook wel de onrust van de periode van de Wereldoorlog doorklinkt.

Twee grote prijswinnaars, violist Gerson Leong, won de Yehudi Menuhin International Violin Competition in 2010. Pianist Jonathan Fournel won de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2021. We hoorden hen op hun eerste gezamenlijke album dat net uit is, in de tweede vioolsonate van Gabriel Fauré. En ook de nu volgende symfonische muziek is te vinden op een gloednieuw album, BBC Scottish Symphony Orchestra, onder leiding van Roman Kamba, speelt daarop orkestwerken van de Franse componiste Mel Bonis. En dit zijn Trois Danses van haar hand.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Croix Danse van Mel Bonis in een gloednieuwe opname met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Vandaag viert de internationale pianoster Lang Lang zijn 44ste verjaardag. De Chinese Lang Lang was een wonderkind. Op zijn 14e ging hij al verder piano studeren aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia. Daarna brak hij al snel internationaal door, was de gast in de grootste concertzalen ter wereld. Ondertussen heeft hij ook een ster op de Hollywood Walk of Fame. En we horen hem vandaag in Kinderszenen van Robert Schumann.

De vandaag jarige wereldster Lang Lang aan de piano in Kinderszenen van Robert Schumann. En tot het nieuws van 4 uur gaan we de klassieke tour op met een divertimento van Mozart in handen van de Camerata Nordica onder leiding van Terje Tonnissen.

0: symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende arias op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Iran zegt dat het geen zin heeft om nog verder te onderhandelen over een einde aan de oorlog, omdat de VS zijn beloftes niet nakomt. Iran is boos omdat Israël opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor Iran moet een akkoord over vrede ook daar een einde aan maken, maar Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft Beirut aanvallen. De Iraanse toponderhandelaar suggereert dat de Amerikaanse president Trump de Israëlische premier Netanyahu niet in de hand heeft. In Brussel is een betoging aan de gang tegen wat de organisatie de doorgedreven militarisering in onze maatschappij noemt. Er doen enkele duizenden mensen mee, ook uit het buitenland. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar het leger gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Ludo de Brabander van medeorganisator Vrede VZW.
2: Er gaan heel veel miljarden extra naar het militair apparaat. En tegelijkertijd zegt men dat er geen geld is voor een heleboel andere domeinen waarvan wij zeggen dat die net voor veiligheid zorgen. Ik denk aan de sociale zekerheid, ik denk aan investering in klimaat. En wij willen minstens dat er een deftig debat komt. Op dit ogenblik denk ik dat dat militaristisch narratief heel erg dominant is. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
1: Ook in Genève in Zwitserland wordt vandaag betoogd. Daar stappen enkele tienduizenden mensen op uit protest tegen de G7-top die morgen start. Op die top, in het nabijgelegen Evian in Frankrijk, bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. De politie is massaal aanwezig op de betoging in Genève, want er wordt gevreesd voor rellen. Er is al veel verboden materiaal in beslag genomen, maar voorlopig blijft alles rustig. In Antwerpen zijn 2 mannen uit Genk het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Ze verklaarden dat ze klemgereden werden en uit hun auto gesleurd. Een van de slachtoffers belandde op de grond en daarna zou een derde auto opzettelijk over zijn arm gereden zijn. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De verdachten worden opgespoord. De Fransman Paul Magnier heeft de Muur Classic in Gerardsbergen gewonnen in het wielrennen. Magnier was de topfavoriet en won de sprint op de muur makkelijk. Onze landgenoten Floris van Tricht en Jenno Berkmoes werden tweede en derde. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alp heeft het Franse toptalent Paul Sexas opgegeven in de slotetappe. Hij was in de rit van gisteren gevallen. De renners hebben nog zo'n 35 kilometer te gaan in die slotrit. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar we halen wel al 25 graden dan. Tegen vrijdag meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Hoe klinkt een gebouw of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
3: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

De Capella Flaminca was dat met Matona Miacara, een villanella van Orlandus Lassus. 14 juni was zijn sterfdag in 1594. En in deze villanella was een Duitse soldaat aan het woord die een Italiaanse schone probeerde te versieren. Wat klinkt er nu lieflijker dan een luid? Twee luiten misschien. Een mooi nieuw album, Ophelia's Garden, is net uit met luitisten Nigel North en Michael Gondko. Repertoire uit de Engelse Renaissance, ook in nieuwe arrangementen, is daarop te horen, naast een nieuw muziekstuk dat zorgde voor de titel van het album. Vandaag is het een stuk van William Byrd dat ik u laat horen. The Woods Are So Wild, gebaseerd op een zeer oude volksmelodie.

0: Dat waren luitisten Michael Gondko en Nigel North in een duet, een arrangement van Nigel North van The Woods Are So Wild van William Byrd.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

Het concerto met de bijnaam Grosso Mogul van Antonio Vivaldi was in handen van violist Andres Gabetta samen met het Gabetta Consort. En de nu volgende melodie herkent u zeker, ook al blijft het een melodie vol mysterie. Komt dan ook uit de Enigma-variaties van Edward Elgar. De bewerking voor koor is van John Cameron. De tekst komt uit de Dodenmis, het Lux Aeterna. En misschien mag ik het op Vaderdag opdragen aan alle vaders die er niet meer zijn en die gemist worden.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Clara Live. Het Vlaams Radiokoor onder leiding van Bart van Rijn in deze prachtige versie Lux Aeternam van Edward Elgar, naar de Enigma-variaties natuurlijk. De Franse componist Jean Krah was een tijdgenoot van Debussy en Ravel, was eigenlijk een marinier die componeerde in zijn vrije tijd. Hij schopte het zelfs tot vice-admiraal en zijn kamermuziek is verfijnd. Dat horen we nu op een nieuw album met fluitiste Juliette Hurel en harpiste Isabelle Moretti. Dit is een suite en duo van deze Jean Krah.

Een fragment uit het nieuwe album Elegance met fluitiste Juliette Hurel en harpiste Isabelle Moretti. Deze suite en duo van Jean Krah. Ook het volgende album is net uitgebracht. De titel is Mandoline. Mag je letterlijk nemen. Mandolinespeler Raffaele Laragione is de protagonist. Hij wordt begeleid door François Dumont op een laat 19e-eeuwse pleyel piano. Het repertoire op het album stamt uit die periode toen er in Parijs een echte hype was rond de mandoline als instrument. En dit hier is een melodie uit de opera Le Timbre d'Argent van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor mandoline en piano.

Een heel mooi nieuw plaatje, mandoline. En daaruit kwam dit fragment Le timbre d'argent van Camille Saint-Saëns met Raffaele La Ragione op mandoline en François Dumont aan de piano. En tot het nieuws nodigen we die zomer verder uit, en die komt eraan, geloof mij, met de mandolineklanken van Avi Avital in Siete Canciones Populares Españoles van Manuel de Falla. Geniet straks ook nog van onze Clara-programma's De Jaren en Zanzibar.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. In Brussel protesteren duizenden mensen tegen de gestegen defensieuitgaven. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Genève in Zwitserland is op dit moment een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève. Amaury de Mulder, ja, er wordt gevreesd voor rellen op die betoging. Hoe is het daar nu?
1: Voorlopig blijft alles nog rustig. De politie is er wel massaal aanwezig en er is al wel heel wat verboden materiaal in beslag genomen. Aanleiding is dus inderdaad die G7-top in Evian in Frankrijk, dichtbij Genève. Daar bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. Maar die bijeenkomst werkt bij de betogers als een rode lap op een stier. Naar schatting zijn ze met zo'n 25.000. Een heel bond internationaal gezelschap is er aanwezig, maar er wordt gevreesd dat relschoppers die betoging zouden kapen. De chique winkels in Genève die hebben vanmorgen in elk geval al houten panelen voor hun ramen geplaatst.
0: Dankjewel, Amaury. En ook in Brussel is een betoging aan de gang. Daar protesteren zo'n 3000 mensen tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Een verslag van Gianni Palink.
2: Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze larig.
3: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici dreigen die, creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
4: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie. Die er echt voor gaat, 100%.
2: Meer diplomatie nodig dus. We zien vlaggen van vredesbewegingen, van de Socialistische Vakbond, ook van politieke partijen zoals Groen en PvdA. Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er moet minstens over gedebatteerd worden, zegt Ludo de Brabander van VZW Vrede.
5: Wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat, met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
0: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
6: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. En als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartijen op basis van leugens.
7: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dan noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
0: In het Centraal Station van Antwerpen zijn 2 agenten van spoorbeveiligingsdienst Securel gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de man gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie hem even later wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is uiteindelijk opgepakt en meegenomen voor verhoor. In de VS wordt vannacht de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. Thomas de Grave in de VS, is het gebruikelijk dat de verjaardag van de president op zo'n manier gevierd wordt?
8: Nee, dit is zeker niet gebruikelijk. Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day. Het is zeker geen toeval, hè, dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf Het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
0: Dankjewel, Thomas. En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. In het wielrennen heeft Jasper Philipsen de Copenhagen Sprint in Denemarken gewonnen. Philipsen was in de massasprint nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australiër Welsford. Onder andere Merlier, Meus en De Lee konden niet meesprinten door een grote valpartij. En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen was in zijn Ferrari sneller dan zijn landgenoten George Russell en Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli viel enkele ronden voor het einde uit met motorpech toen hij op de tweede plek reed. Deze zege is meteen de eerste voor Hamilton bij Ferrari sinds hij in 2025 de overstap maakte. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm, vrijdag tot 33 graden met ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, in Genève in Zwitserland is een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top. Er werd gevreesd voor rellen, maar voorlopig blijft alles rustig. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene de Bruyne.
10: Welkom bij De Jaren. Fijn dat u luistert. Bij mij dichter Maud van Houwaert, die het afgelopen jaar vooral bezig is geweest met het maken van niets. En dat bleek nog niet zo makkelijk. Wat zegt dat over ons en wat we belangrijk vinden? En hoe kijkt Maud van Houwaert naar de dingen? Ik mag het uitzoeken in De Jaren.
11: Goedemorgen.
10: Ja, dat niets, dat is een leeg vierkant pal in het midden van jouw nieuwe boek Leven in Mootjes. Dat is de collectie van jouw stukjes die je voor de morgen schrijft. Ik neem het er even bij. Het is echt gewoon een vierkant in het midden. Dat was een idee dat jij had. Jij wilde dat graag.
11: Ja, wel. Ik zie die stukjes, die kleine cursiefjes die ik schrijf twee keer per week voor de krant, als kleine raampjes op een grote wereld, die stukjes die verschijnen ook elke keer op de voorpagina. En daarnaast staat dan het echt belangrijke nieuws, het hoofdnieuws van de dag. En in die zin zie ik mijn kleine stukjes dus als die kleine raampjes op die grote wereld. En van daaruit ontstond als vanzelf het idee om ook een boek te maken met een raampje in een gat. Dat idee ontstond in het collectieve brein van mij en vormgever Jelle Jespers. Maar wij hadden nooit kunnen vermoeden dat het zo onwaarschijnlijk gadverdomme moeilijk is om een gat te maken in een boek. Dus ik heb het voorbij jaar ook heel vaak de vraag gekregen, Moot, hoe zit het met je gat? Hoe zit het met je gat? En elke keer moest ik zeggen, oh, het lukt maar niet, lukt maar niet. Maar ik ben heel blij dat het ons uiteindelijk toch gelukt is. En de moeilijkheid, ja, ik kan daar een uur over vertellen, dus ik maak het bondig. De moeilijkheid zit hem in het creëren van een gat met rechte hoeken. Want misschien zijn er luisteraars die denken, ja, maar wacht eens even, in mijn bibliotheek heb ik ook boeken met gaten in, maar ga maar eens kijken.
10: Ik niet eigenlijk. Nee.
11: Maar er zijn best wel wat boeken, niet veel, maar een aantal boeken verschenen. Maar dat zijn altijd ronde gaten of gaten met afgeronde hoeken. Mm. En de moeilijkheid zit hem dus in de strakheid van die hoeken. En
10: is het dan moeilijker om door het papier heen te ponsen?
11: Ja, dat heeft,
10: of?
11: Effectief, dat is een enorme massa. Dat is heel erg moeilijk om door dat papier heen te geraken. Je moet het je voorstellen alsof een soort vrachtwagen overheen rijdt, hè, als dat mes erdoor gaat. En ja, dat is een waanzinnig absurd avontuur geweest, maar...
12: Had je dat verwacht toen je eraan begon? Nee, je dacht gewoon van, ik vraag dat en ze doen dat bij de drukkerij wel even.
11: Effectief, ja. Ik dacht, zo moeilijk kan dat toch niet zijn, maar... Op dat moment, ja, dat idee zat in mijn kop. En ik ervaar mezelf in het leven niet als zo'n bijzonder koppig persoon. Maar als ik dan zo'n idee heb voor een boek, dan ga ik wel echt tot het uiterste.
12: Tot het gaatje. Als
11: tot het gaatje.
12: Excuse.
11: Ja, er zijn ook heel veel flauwe woordspelingen die je er rond kan maken, waar ik ook heel erg van hou. Maar voor mij gaat het uiteindelijk finaal niet zozeer over ja, mijn boek, maar vooral zie ik het als een ode aan het vakmanschap, dat ook dreigt verloren te gaan. Want je zou denken, dan heb je heel ingewikkelde, hoogtechnologische machines nodig om zoiets te maken. Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Uiteindelijk hebben we machines gevonden uit de jaren 50, 60, 70, die daar wel toe in staat waren om zo een gat te stansen. Het probleem is dat heel veel van die machines de voorbije decennia op de schop zijn gegaan, verkocht zijn aan het buitenland. Niet alleen die machines, maar ook het vakmanschap is wat verloren gegaan. Dus we hebben ook een aantal mensen uit een pensioen, vaak oudere mannen uit een pensioen moeten halen om ons te helpen. In ons avontuur is er ook een man gestorven, wat ook dramatisch was. Voor die man natuurlijk in eerste instantie zelf. Maar
12: jij dacht, mijn gat.
11: Ja, daar gaat mijn gat. Dus dan hebben we weer iemand anders uit zijn pensioen moeten trekken. Dus in die zin zie ik het echt als een ode aan het ambacht, aan het vakmanschap, dat door de grote standaardisering van het boekenvak helaas langzaamaan verloren dreigt te gaan.
12: Ben je dan ook geïnteresseerd geraakt in de vormgeving van de jaren 50, 60, 70 en hoe anders dat is dan nu en waar dat door komt?
11: Ik denk dat ik door samen te werken en het laatste jaar heel nauw samen te werken met Jelle Jespers, dat mijn fascinatie voor die bijzondere drukwerkjes en boekwerkjes wel sterk is geworden. Het is niet zo dat ik daar dan veel over weet, maar ik hou heel erg van die kleine bibliofiele uitgaves. En ja, tegelijkertijd, en ik denk dat een beetje de moeilijkheid is in mijn geval, wil ik ook niet per se iets maken dat alleen maar voor de niche bedoeld is. Ten slotte zijn het ook maar stukjes uit de krant. En is het een beetje de zoektocht van hoe kan ik iets maken dat toch dat exclusieve heeft, maar ook voor een heel breed publiek toegankelijk is. En ja, iemand heeft mij ooit eens een compliment gegeven dat ik heel graag draag. Die zei van, je bent een toegankelijke experimentalist. En ik dacht, dat is nu een label dat ik graag wil dragen. Omdat daar voor mij veel in vervat zit. Van, ik ga heel graag op zoek naar experiment. Ik zoek graag naar nieuwe vormen. Maar tegelijkertijd wil ik wel toegankelijk blijven. Niet omdat ik per se een groot publiek ambieer. Maar omdat ik ook niet highbrow ingewikkelde dingen wil maken. En...
12: Je wil de mensen wel bereiken.
11: Ja, precies. Ja. En in die zin vond ik het ook belangrijk om de prijs schappelijk te houden. En dat het toch in principe iedereen eraan kan. Nu, er is sowieso maar één druk.
12: Wegens te moeilijk. Dus iedereen, rep u naar de winkel, want er is maar één druk van dit bijzondere boek met een gat met vierkante randen. Ja. In deze tijd kennelijk zeer zeldzaam. Ja. Je houdt sowieso wel van het experiment. Zo heb je eens een keer meegedaan aan een cabaretfestival, terwijl je eigenlijk helemaal geen cabaretier bent.
11: Ja, ik vind het belangrijk om af en toe dingen te doen die heel erg uit mijn comfortzone liggen, om van daaruit ook mezelf te blijven uitdagen. En zo heb ik inderdaad in mijn twintiger jaren is besloten om, heel onbezonnen hoor, om mee te doen aan het Leids Cabaret Festival. Dat is een wedstrijd waar meestal jonge comedians aan meedoen. Vaak ook epigonen van Hans Steeuwen of Theo Maassen.
12: Mannen voornamelijk ook.
11: In die tijd wel. Ik weet niet hoe het nu zit. En ik was eigenlijk vooral gefascineerd van hoe humor werkt. Hoe zit een grap in elkaar? De dramaturgie ook van een grap. En ik had toevallig wel al wat gedichtjes geschreven en ik zoek daarin ook altijd wel een soort speelsheid. Dus heel onbezonnen had ik mij ingeschreven voor die wedstrijd. En ik denk dat het feit dat ik zo'n vreemde eend was in de bijt, want ik kende ook al die comedians niet en... Dat heel erg in mijn voordeel heeft gespeeld. Want plots stond daar een meisje met dan wat een koffertje met wat gedichten en dan wat onnozele mopjes tussendoor. En dat heeft in die mate mijn voordeel gespeeld dat ik uiteindelijk bij de drie finalisten ben geëindigd. En dat ik toen samen met die andere twee een hele mooie tournee van 40 voorstellingen doorheen Nederland heb kunnen maken. Ik ben er ook heel vaak... Ik heb heel vaak het gevoel gehad dat ik totaal misplaatst was. Want heel vaak kwamen mensen ook kijken... Ja, met de verwachting van, wat zal de grapdichtheid zijn? Dat is ook een term die ik toen heb geleerd. Hè. Dus de grapdichtheid, dat gaat over hoeveel grappen kan je maken op een minuut tijd. Ja, daar was en ben ik totaal niet mee bezig. Maar ik heb wel heel veel geleerd in die periode.
12: Maar weet je nu hoe een grap werkt?
11: Oh, dat durf ik zeker niet zeggen. Wat ik me herinner is zo de drietrapsraket. Hè, van je maakt een mopje en dan moet er nog een mopje bovenop. Bam! Komt er nog een laatste mop die het publiek helemaal strijk laat liggen. Het is niet dat ik daar dan metier in heb ontwikkeld, hoor. Helemaal niet. Maar het was uit een soort fascinatie en af en toe... zoek ik dat dus bewust op. Ik ben bijvoorbeeld... Niet muzikaal, dat kan ik met zekerheid zeggen, want ik heb heel veel instrumenten geprobeerd. Dus daar ben ik wel zeker van dat ik geen fundamenteel muzikaal talent heb. Maar het houdt mij niet tegen om bijvoorbeeld heel veel samen te werken met muzikanten. En om zelfs een paar jaar geleden een voorstelling gemaakt waarbij we ook een plaat hebben opgenomen waarin ik ook zing. maar dat is zonder de pretentie. Ik ben geen zangeres. Hè, maar dat geeft tegelijkertijd ook een vrijheid om, als je goed... je kracht kent, maar ook je beperkingen. Als je daarvan bewust bent, dan kan je eigenlijk alles doen. En daar vooral zelf ook veel plezier in beleven. En ik zie die uitwegjes als omwegen om van daaruit terug te voelen van, waar is het mijn finaal weer om te doen? Waar zit mijn kern? En ik merk dat ik toch elke keer weer uitkom bij mijn liefde voor de poëzie. Ook al maak ik dus heel veel omwegen.
12: Een roman heb je ook geschreven, ja, Tosca, ja, nog zo'n omweg.
11: Dat was een hele grote, zware omweg. En ik kreeg in die periode ook de vraag van, ben je nu romancier? Maar zo heb ik dat zelf nooit ervaren. Ik zag het effectief ook als een omweg, al was het maar om van daaruit te beslissen dat ik nooit of ten nimmer nog een roman ga schrijven. Nee, dat weet ik niet. Of ik heb geen masterplan, maar ik voelde van daaruit toch terug het verlangen om terug te keren naar de poëzie. Dat lijkt mij nu bijvoorbeeld, in deze fase, voelt dat weer heel spannend. Van, misschien moet ik nog eens een poëziebundel schrijven. Durf ik dat wel nog? Ik aarzel eigenlijk. En dat is een heel fijn gevoel om van daaruit opnieuw weer te kunnen te debuteren of het gevoel te hebben van, ik mag opnieuw beginnen. En ik denk dat dat ook iets is wat ik elke keer op zoek. Door af en toe is iets anders te doen. Heb elke keer het gevoel dat je mag debuteren. Van Ostaaien noemde het, ik wil bloot zijn en beginnen. Dat is zo een lijfspreuk.
12: Ja, je maakt iedere keer omwegen, zodat je weer het gevoel kan hebben dat je opnieuw begint.
11: Ik heb ook een heel slecht geheugen, dus ik vergeet ook vaak wat ik al gedaan of ervaren of gezegd heb. Dus dan kom je al heel snel bij dat gevoel.
12: Het gevoel van, dit heb ik nog nooit gedaan.
11: Ja.
12: Nu, maar een slecht geheugen, maar er is wel één ervaring die jou is bijgebleven. Al heel jong al voelde je dat die poëzie iets deed met jou en de mensen. Je was jong en je was een gedichtje aan het voorlezen voor een zaal. Ja, heel typisch, veel kinderen doen dat, maar bij jou gebeurde er iets van binnen.
11: Ja, ik was toen, ik denk een jaar of 7, 8, toen ik voor het eerst, denk ik toch, zo meen ik mij te herinneren.
12: Want slecht geheugen, natuurlijk, dus we weten het niet zeker.
11: Ik ben absoluut ervan overtuigd dat ik een aantal momenten in mijn herinnering heb gecultiveerd en dat die nu veel meer gewicht hebben dan ze misschien toen hadden. Maar ik stond daar als klein meisje op een podium in de Stenen Zaal in Veurne een gedichtje voor te dragen van Annie M. G. Schmid. Het gedichtje heet Stekelvarkentjes Wiegelied. En dat begint dan zo, ja, prikkeltje. Daar buiten schijnt de maan. Je bent een stekelvarkentje. Maar trek het je niet aan. En als vanzelf, dat is dan het motorisch geheugen, begin ik nu ook weer de gebaartjes erbij te maken die ik toen heel goed had geoefend. En in dat gedicht op dat moment gaat het over de leeuw heeft manen en de tijgers hebben strepen en onze oom giraf heeft een hele lange nek. Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is ook niet gek. En dus bij die giraf die zijn nek aan het uittrekken was, had ik mij voorgenomen om even op de toppen van mijn tenen te staan en even heel lang de stilte vast te houden. En wat gebeurde er op dat moment? Hoorde ik het publiek een beetje gniffelen. En ja, dat maakte mij onzeker, omdat ik dacht van oei, ze vinden het niet goed, doe ik iets verkeerd of zo. Wellicht lachten ze omdat ze het ook wel grappig vonden. Ik had ook een heel klein dun stemmetje, fijn meisje, dat daar boven die micro totaal onverstaanbaar waarschijnlijk was. En achteraf, in hindsight natuurlijk, voelde ik dat moment, toen ik daar op de tippen van mijn tenen die stilte in stand hield, net iets te lang wellicht, dat er een soort combinatie was tussen twee gevoelens. Enerzijds een onwaarschijnlijke kwetsbaarheid, want je staat daar alleen ten opzichte van allen. Het is één tegen allen. Het gevoel van, ja, als het publiek hier nu recht staat, naar voren stormt, een hakka uitvoert, dan kunnen ze mij zo verpletteren. Dus je bent heel erg kwetsbaar. Maar tegelijkertijd voelde ik dat ik daar ook wel een zekere macht had. Ik had de touwtjes in handen, want ik kon zelf kiezen van hoe lang ik die stilte zou kunnen oprekken. Ik zag daarnet ook al in jouw ogen van oei, hoe lang gaat hij hier die stilte aanhouden? Ik weet trouwens op de radio, ik weet niet of dat nu nog altijd zo is, maar als het te lang stil is, dan begint er plots reclame te spelen of een muziekje.
12: Ik denk dat we dat op Clara niet doen.
11: Ah, maar voilà. Ja, dat is mooi. ik denk in elk geval die combinatie van die kwetsbaarheid en tegelijkertijd een vreemde vorm van macht of het gevoel, ja, macht is zo'n vies woord, hè, maar van, ik heb
12: hier... Ja, macht klinkt alsof je een soort klein Hitlertje was, ja, dat het publiek aan het bespelen was.
11: Zo. Maar ja, dat je iets kunt creëren en dat dan plots aanwezig is of gebeurt. Ja, denk ik, vond ik toen al, of dat daar ging iets aan, of wat ik elke keer opnieuw ben gaan opzoeken en wat ik eigenlijk nog altijd zo ervaar. Ik ben niet de tafelspringer, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk om op een podium te staan. Ik heb ook altijd toch, stress is misschien ook te sterk uitgedrukt, maar toch wat zenuwen, of het is niet... Als je mij voor een optreden vraagt van wat wil je liever doen, gewoon op je luie zetel liggen of daar in alle kwetsbaarheid tonen, zou ik intuïtief toch voor die zetel kiezen. Maar goed, dan heb je die afspraken gemaakt, dus je moet er zijn en dan ben ik er ook. Maar ik denk dat die confrontatie of die paradox ook, dat mij onnoemelijk blijft fascineren.
12: Ja, ik vind dat eigenlijk ook in je cursiefjes zit, die nu gebundeld zijn in Leven in Mootjes, maar die ik al een tijdje in de krant kan lezen, dat je tegelijk wel en niet wil deelnemen ergens aan. Toch een soort rol van observerende buitenstaander, maar dan ook weer niet. Hoe kijk je daar zelf naar?
11: Ja, ik denk dat wel goed beschrijft van hoe ik het zelf ook voel. Dat is... Enerzijds sta je dan met zo'n stukje op de voorpagina. Dus, ja,
12: je doet wel mee natuurlijk.
11: Ja,
12: je krijgt die ruimte.
11: Ik krijg die ruimte. Ik ben mij daar ook van, wel van bewust dat is een ruimte waar je normaal gezien als je daar een advertentie wilt plaatsen, heel veel geld moet voor betalen. Dus ik ben mij daarvan bewust ook dat gewicht dat daaraan hangt. Tegelijkertijd ben ik absoluut geen opinierend denker. Ik noem het ook geen columns, maar echt cursiefjes. Voor mij is dat ook een fundamenteel ander genre. Dus ik voel voor het veel meer aansluiting met een Simon Carmichelt bijvoorbeeld dan met de grote columnisten, waar ik trouwens veel bewondering voor heb trouwens. Hè. Mensen die ook echt een duidelijke mening hebben, dat goed weten te formuleren. Maar ik ben veel eer iemand die zich comfortabel voelt vanuit die observerende rol, rond iets danst en wel probeer op zoek te gaan. En ik zeg zeker niet dat mij altijd lukt, om nieuwe kleine perspectiefjes te zoeken. Om op zoek te gaan van, er is een bepaalde debat gaande en ik voel een grote ja-stem en een nee-stem en zit daar misschien ergens een misschientje tussen of zit daar misschien toch nog een ander invalshoekje dat ik kan vatten of benaderen. En het voordeel is dat die stukjes heel kort zijn, maximum 1000 tekens. Dus voor mij is dat de ideale speelruimte. Ik zou het veel moeilijker vinden om een langere column te schrijven. Ik zie die kleine... plantsoentjes. Dat is een schattig woord, hè? Een plantsoentje. Als een soort vrijruimte om daarbinnen van alles te proberen. En soms zijn het ook gewoon spieleraadjes of een uitgewerkte anekdote, hoewel ik daarin toch altijd wel op zoek ben naar een soort universaliteit, dat het ook niet particulier voelt. Maar ik denk, ja, die tegenstelling die je daar beschrijft, kenmerkt mij wel. Ik voel mij sowieso een soort paradox van tegenstellingen op heel veel vlakken. En ik denk, ook houdt mij ook in beweging. Het is ook het verschil tussen enerzijds schrijven en optreden. Ik beweeg me graag op de scène van het blad papier en ook op de scène van het podium. En dat zijn twee totaal verschillende ingesteldheden. Hè. Als ik aan het schrijven ben, voel ik van, nu ben ik puur hoofd. En als ik aan het optreden ben, ben ik puur lichaam. En mij helpt het om van het ene naar het andere te slingeren. Dat houdt mij, ja, mijn motortje warm. Dat houdt mijn beweging. Ik ben niet het type schrijver dat zich bijvoorbeeld een paar maanden zou kunnen afzonderen op een berg, wachtend op de goddelijke inspiratie.
12: Lijkt me vreselijk persoonlijk. Maar ja, ook. Voor sommige mensen werkt het blijkbaar.
11: Ja, ja. En ik vind het ook bijzonder dat bij velen wel werkt. En iedereen moet daar natuurlijk een beetje zijn eigen manier in vinden. Ik weet dat bij mij niet werkt. Ik moet die voortdurende ook prikkels van buitenaf krijgen om van daaruit te kunnen stromen en nieuwe ideeën te krijgen. En mezelf ook voortdurend tegen te spreken.
12: Nu, wat ik wel is je neemt die afstand. Je bent meer een observator of inderdaad iemand die dan een soort tussenweg vindt of een ander perspectief. Maar soms is de wereld zo groot en overweldigend of de dingen die onze samenleving verscheuren, dat je er dan toch iets over zegt?
11: Ja, dat probeer ik wel te doen. Ook al, wat ik in die stukjes ook vaak probeer, is om aandacht te geven aan dingen, organisaties, mensen die misschien niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. En om op die manier hen via een soort achterpoortje toch ook naar die voorpagina van de krant te halen. Soms heb ik ontmoetingen met mensen waarvan ik denk, die verdienen nu echt eens een plekje op de voorpagina. En dan zie ik dus mijn stukje als een soort achterpoortje waardoor ik die mee kan binnensluipen. Zeker zo natuurlijk dat er zoveel gaande is in deze wereld en soms kan je daar niet omheen. Neem nu bijvoorbeeld het geval Trump, waar je natuurlijk blijvend over kunt schrijven van hoe verschrikkelijk die man is. Maar ik heb op dat moment ook besloten van, ik wil eigenlijk de ruimte die ik heb en ook de beperkte tijd die ik heb in dit leven, ook zo weinig mogelijk besteden aan dingen die ik niet mooi vind en lelijk vind. En in die zin voel ik mezelf ook steeds meer de voorbije jaar radicaliseren. In die zin dat ik steeds radicaler wil kiezen om alleen nog te schrijven en te spreken over wat ik mooi vind en waardevol en goed. En mijn leven zal sowieso te kort zijn om alles te benoemen wat ik mooi en schoon en goed vind. En ik merk ook, zeker als het gaat over social media, dat als je iets venijnig schrijft, ja, venijn voedt ook weer ander venijn. Maar het omgekeerde is ook waar. Als je iets schrijft over wat je waardevol vindt, dan creëert dat ook, trekt het ook positiviteit aan.
12: Merk je dat ook, dat je reacties van lezers krijgt die ook gewoon hun klein verhaal delen, dat dan positief of mooi is?
11: Ja, eigenlijk wel. Ik heb wat lezers die dan af en toe een mailtje schrijven en mij soms ook wel ideeën geven voor nieuwe stukjes. Het is niet dat ik een soort denktankje heb, maar er zijn wel een aantal.
12: En je gebruikt die mensen gewoon voor inspiratie.
11: Ja, totaal. Je melkt ze. Opportunisme. Ja, ik melk ze compleet uit. Ja. Maar ja, zo die, ja, het radicaal worden in het kiezen voor schoonheid en hetgene wat mij raakt en wat ik bijzonder vind. Ik denk wel dat ik voel dat daar ook wel dat belangrijk is. Ja.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promokoken.
15: Taco met kip en
13: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
15: Caramba!
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Clara Live.

0: Tolvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
1: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Clara Life.

0: Sing, Sing, Sing door Saskia Kolen en Flanders Recorder Quartet.
1: De Jaren met Helene Bruyne.
0: Maud van Gouwert, je zei het daarnet, jij kiest steeds radicaler voor schoonheid en het besef van de eindigheid van het leven heeft daar misschien ook iets mee te maken en dat is iets waar jij al vroeg van doordrongen werd. Misschien zat het er al altijd in, ik weet het niet, sommige mensen hebben dat nu eenmaal. Maar toen je redelijk jong was, is er een vriend van jou, een ex-geliefde van jou uit het leven gestapt en misschien heeft dat ook wel een en ander in gang gezet wat dat betreft.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik sowieso wel, ook al als kind, zoals denk ik heel veel kinderen, ik denk niet dat ik daar zo speciaal in ben, maar wel ook heel sterk bewust was van de vergankelijkheid ter dingen. Dat is niet een gevoel dat later komt. Ik merk dat trouwens met mijn dochtertje van 7 ook, dat hij heel veel vragen stelt over de dood. En ook al is het een ongelooflijk levenslustig kind. Maar dat herinner ik mij dus dat ik dat als kind ook wel had. Zo het gevoel... Het, doordrongen zijn van het besef van de kwetsbaarheid der dingen. En dat is inderdaad wel nog wat verhevigd nadat Arne, dat is inderdaad de jongen die mijn jeugdlief was toen hij uit het leven is gestapt. Dat was een mokerslag voor mij, maar voor iedereen die rond hem stond. Het laatste half jaar van zijn leven had hij een fietstocht gemaakt naar Normandië en na zijn dood heb ik samen met een aantal vrienden heb ik die fietstocht opnieuw gemaakt en heb ik geprobeerd om daar een radiodocumentaire van te maken, omdat ik ook voelde van er ontglipt mij iets, er glipt iets tussen onze vingers weg en ik voelde dat verlangen om terug iets te scheppen. Het is zo tegen het verval in het verlangen om iets te creëren, om daar iets tegenover te plaatsen, wat natuurlijk niet kan. Tegen zo'n verschrikkelijk verlies, daar kan je niets tegenover zetten. Ik heb nog altijd nauw contact met zijn moeder en zij zegt ook van ja, eerlijk gezegd, het is bijna 20 jaar geleden, het gaat alleen maar... Het wordt alleen maar erger. Hè. Dus dat gat, dat krijg je nooit gevuld, hè, dat verdriet. Tegelijkertijd hielp het mij wel om iets vast te pakken en iets daarmee te doen. En ik heb die fietstocht dus opnieuw gemaakt. Onder andere ook samen met zijn zus, die, en dat maakt het verhaal nog extra schrijnend, een paar maanden daarna ook uit het leven is gestapt. En heeft er alleen maar voor gezorgd dat ik alleen mij nog sterker bewust ben van de eindigheid en hoe snel een leven kan kantelen. En dat heeft een enorme indruk

0: gemaakt. En ik denk dat daardoor ook bij mij een soort hoogdringendheid altijd aanwezig is. Maar dat had ik daarvoor ook al, hoor. Het gevoel van, we leven nu en we gaan niet vertrekken vanuit het verlangen, wat zal ik doen later als ik groot ben? Dit is later. En als je iets wil doen, moet je het nu doen. En ik denk dat ik met die gedrevenheid en hoogdringendheid in het leven staat.
1: En jezelf ineens op een Leids cabaretfestival bevindt.
0: Ja, als ik weet wat ik... Als ik nadenk over wat ik allemaal al niet gedaan heb voorbije jaren. Ik ben iemand die ook heel moeilijk mij kan ontspannen. Dat heb ik ook nooit gekund. Ik ben altijd bezig. En ik heb heel snel het gevoel dat ik tijd aan het verliezen ben. Ik kan me heel moeilijk ontspannen en een paar dagen niets doen. En tegelijkertijd wil ik ook geen tijd verspillen aan dingen die niet wezenlijk voelen. Natuurlijk, de vraag is, wat is wezenlijk? Hè? Soms denk ik van, met terugwerkende kracht, misschien had ik als student mij toch wat beter af en toe nog wat meer kunnen ontspannen. Ik herinner me dat mijn moeder af en toe zei van, misschien moet je eens een blokje omfietsen. Hè? Maar ga toch even naar buiten, eventjes frisse lucht. Maar dat kon ik niet. Ik was een enorme strever, dus ik blokte van 's ochtend tot 's avonds. En ik had ook altijd hele goede punten. En ik heb een tijd gedacht dat ik behoorlijk intelligent was. Maar achteraf besefte ik van, ik ben helemaal niet intelligent. Ik denk zelfs dat ik eerder dom ben. Maar doordat ik zo'n...
1: Maar je wilde het wel heel graag.
0: Ja, en heel gedreven en bezeten, bezig met de dingen. Ik denk, sommige mensen die maken iets mee later in hun leven en kijken dan terug en denken van, oei, waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest? Dat gebeurt vaak tijdens een midlifecrisis. En ik denk niet dat ik dat gevoel snel zal hebben, omdat ik wel op elk moment gekozen heb voor wat ik belangrijk vind en voor wat ik wil doen. Alleen had ik, zou ik misschien af en toe me wat
1: vakantie
0: meer mogen
1: kunnen nemen. Ja, je hebt nu kinderen, die dwingen je soms wel tot vakantie met niet zo, dat ook idealiter als dat kan, maar niet met niet zo wezenlijke zaken bezig te zijn, want er is zo die repetitieve alledaagsheid die zich aan je opdringt. Vind je dat dan lastig of juist prettig?
0: Ja, ik kan daar. Ja, ik ben vooral bijzonder blij en ik voel me heel dankbaar dat ik dat mag meemaken, dat prille moederschap. En ik wil dat ook ten volle ervaren. Ik zou het verschrikkelijk vinden om na 10 jaar, dat hoor je ook vaak, te moeten zeggen van, oei, waar was ik? Ik wil echt aan die schoolpoort staan. Ik wilde die pampers verversen. Ik wilde die eerste stapjes kunnen volgen. Het geeft mij natuurlijk ook heel veel inspiratie. Hè? Dus,
1: ook die melk je dan?
0: Voilà. Ik ging net dezelfde. Maar ik melk ze helemaal uit, die kindertijd. Ik voel vooral heel vaak het verlangen om een stolp te zetten over die momenten heen. Ook daar voel ik een soort paradox. Enerzijds wil je natuurlijk dat ze groter worden en je wilt ze voeden en je wilt dat ze hun vleugels uitslaan en tegelijkertijd heb ik toch die drang om ze tegen te houden en om te zeggen, ik zeg het hen ook vaak van, allee, waarom worden jullie groter? Blijf toch gewoon eens klein en ik prang ze in mijn armen van, blijf toch eens dat babytje dat zo over mijn schouder kan hangen.
1: En dan plots kotst op je
0: kleren. Ja, zelfs dat. Ja. Ik moest er gisteren nog aan denken, een moment waarop ik mijn dochtertje, toen ze nog een baby was, in de lucht hield en waarbij ze letterlijk gewoon in mijn gezicht kotst. Dat ik daar nu bijna weemoedig naar terugkijk. Maar ik ben sowieso ook heel weemoedig van aard.
1: Ja, natuurlijk, kinderen maken is eigenlijk ook de vergankelijkheid installeren. Want alles loopt ooit af en gaat verder en gaat voorbij.
0: En dat is toch iets waar ik zelf heel veel nog in te leren heb, denk ik. In dat durven het moment koesteren. En tegelijkertijd ook loslaten en het laten gebeuren. Het laten voorbijgaan. Ik heb vaak het gevoel dat ik vanuit een soort fotografische blik naar de werkelijkheid kijk. In die zin, ik kan me voorstellen, een fotograaf die kijkt niet alleen in het nu, maar vooral ook al vanuit de toekomst naar het heden. Hè. Je drukt af en je wilt een foto maken om iets te bewaren. Waar je dus later nog eens naar kunt kijken. En ik denk dat ik op dezelfde manier ook in het leven sta. In die zin dat ik dus voortdurend het gevoel heb van, oké, klik, dit moet ik vasthouden. Maar dat mondt soms ook wel uit in een soort ja, krampachtigheid. In die zin dat ik het heel moeilijk vind om dan om los te laten. En gewoon te laten gebeuren. Ja.
1: Ja, het is eigenlijk, je zegt de fotografische blik, maar volgens mij ook de blik van de schrijver.
0: Ja, ja. De schrijver die rond een moment heen cirkelt. Hè. En ik denk wel dat dan de uitdaging is om tegelijkertijd wel in dat nu-moment te blijven. Hè. En niet alleen vanuit die observerende, afstandelijke blik te kijken naar een moment, maar ook ten volle daarin te staan. En daar dwingen kinderen je natuurlijk wel toe. Hè. Die zijn natuurlijk gewoon hier en nu. Als ik gisteren naar een speeltuintje ging met mijn kinderen en ik zag ze bezig in het zand en ze hadden gewoon ergens een lege fles gevonden. Ik denk dat het van een dronkaard was. Ik dacht, ik ga ze gewoon laten doen. Ik ga niet ingrijpen. En dan
1: niet nadenken over mogelijke besmettingsgevaren.
0: Nee. Ik probeer gewoon te kijken dat ze die fles niet aan hun lippen zetten. Ik vind het zo ontroerend om te zien dat er geen enkel effect bejacht in zit. Hè. Die zijn alleen bezig met hier en nu van, leuk, een lege fles. Hè. Terwijl, we hebben thuis ook lege flessen staan, maar dat is niet zo interessant. Nee, dus die fles die ze daar en die zandbak vinden. Dat is wel een iets waar ik wel zelf ook wil naar streven. En dat heeft niets te maken met mindfulness. Of ja, misschien wel, maar ik noem het niet zo. Het gaat gewoon over...
1: Het is ook niet zo'n mooi woord, mindfulness. Je kan vast iets beters bedenken.
0: Ja, moet ik eens over nadenken hoe ik dat dan noem. Ja.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Maud van Houwaert, je zei net dat je in je werk wat wegblijft van het politieke, maar het is nu natuurlijk wel zo dat de manier waarop jij je kinderen hebt gekregen in een gezin met een vrouw voor sommige politieke overtuigingen onwenselijk is.
2: Onwenselijk, ja, dat klinkt hard, maar het is ook zo. Mm-hmm. Soms vergeet ik dat, eerlijk gezegd. Voor ons is onze gezinssituatie
1: vanzelfsprekend,
2: zo vanzelfsprekend. Om even terug te keren naar dezelfde anekdote gisteren op de speeltuin. Dan zat mijn dochtertje op de schommel en naast haar stond een andere vrouw en die sprak tegen haar kind over ah, kom, we gaan straks naar papa. En ik hoor mijn dochter zeggen, ah, ik heb geen papa, ik heb twee mama's. Voor haar is dat ook de situatie waar ze in zit. En gaat ze ook aan iedereen, hè, Jan en alle man, gaat ze dat zo vertellen. Totaal ongevraagd. En ja, soms realiseer ik me dat wel. Hè. Je hoeft niet ver te kijken natuurlijk buiten je eigen bubbel om te merken dat de situatie waar wij in zitten helemaal niet zo normaal is. Hè. In de zin dat we niet tot de norm behoren. Twee moeders met twee kinderen. En ja, ik, dat is wel iets wat mij een beetje bang maakt, eerlijk gezegd. Niet zozeer voor mezelf, maar vooral voor hen natuurlijk. Als ik nadenk in welke wereld zij opgroeien en de verrechtsing van ons klimaat wat er in andere landen gebeurt, hoe verworven rechten terug worden geschroefd, dat is wel iets wat mij een beetje beangstigt. Ik kan alleen maar hopen dat we hen een zo onbezonnen mogelijke jeugd geven en dat ze mondig genoeg zijn om zich daartegen te verzetten en ook ons verhaal daarin mee uit te dragen.
1: Wel hoopvol, ook voor jouw schoonfamilie was het aanvankelijk niet evident, maar is dat het nu wel geworden?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een
1: We eindigen op een hoopvolle noot.
2: Ja, het is ook een heel hoopvol verhaal eigenlijk. Hè. In die zin dat mijn schoonfamilie effectief het aanvankelijk heel moeilijk had met het feit dat we samen waren. Mijn vriendin is Georgisch, komt uit Georgië, met een Joodse achtergrond. Is ooit moeten vluchten tijdens de burgeroorlog in de jaren 90. Dat is ook een migratieverhaal. Dus die ouders zijn ook gevlucht met dat verlangen om hun kinderen een betere toekomst te geven. Die hebben eigenlijk hun eigen leven, alles, ook alle bezittingen moeten achterlaten en alles in het werk gesteld om toekomst te geven aan hun kinderen. En dan blijkt dus dat mijn vriendin niet gaat trouwen met een Joodse man, maar wel met, wij zijn niet getrouwd overigens, maar met mij in zee gaat. Ja, dat was voor haar ouders echt heel erg moeilijk. In die mate dat ik aanvankelijk heel vaak over de vloer kwam daar en zij dachten dat ik gewoon een goede vriendin was. Ik denk dat ze ook een beetje blind waren of wilden zijn. Ja,
1: hoe navigeer je dat? Hoe sta je daar dan?
2: Ik vond dat heel lastig, omdat ja, die mensen waren zo lief en ik mocht mee ontbijten. Ik bleef daar dus ook soms 3 keer per week slapen. Ik dacht, ja, maar jullie weten toch wel dat ik iets meer ben.
1: Ja, hoe kan je dit nu niet zien?
2: Ja, dus ik voelde me daar heel ik vond dat heel lastig, want ik ben ook iemand die ik wil gewoon eerlijkheid, staat bij mij gewoon heel hoog in het vaandel. En ik vind het heel moeilijk om te liegen of met smoesjes te werken. Maar met mijn vriendin, die wilde niet breken met haar familie. Dus zij heeft ook jarenlang in een soort spagaat geleefd. Hè, want op dat moment toen zij dat dan te weten kwamen, ja, was het, ik ga niet zeggen dat de deur gesloten bleef, maar eigenlijk voelde ik toch van ja, ik kan daar eigenlijk niet meer langs gaan. Dus ik heb die mensen dan jaren niet meer gezien. Mijn vriendin leefde in een spagaat met 1 been bij hen, met het andere been bij mij. En ik voelde ook wel, er is maar 1 iets dat terug in beweging kan brengen. En dat is de komst van een kind natuurlijk. En zo geschieden. Hè. Zij is toen zwanger geworden. En ja, zo'n kind, dat is een onwaarschijnlijke magneet natuurlijk. Hè. Zij vlogen. Of ze werden enorm aangetrokken door een biologische kleinkind. Helemaal te begrijpen natuurlijk. En ik weet dat ik dat wel aanvankelijk heel moeilijk vond. Omdat ik dacht, ja, maar jullie plukken eigenlijk de vruchten van een boom die je niet mee hebt laten groeien. Dat gevoel. Hè. En ik had het gevoel dat ik zo'n beetje als pietsnot erbij stond. En letterlijk ook in de hoek van de kamer. Iedereen gebogen over dat wiegje. Mijn vriendin en dan haar moeder en ook die grootmoeder. Die was helemaal uit Israël gekomen. Allemaal over dat wiegje. En ja, Ik ben dan maar iets gaan drinken met een goede vriendin van mij. En dan zo'n bolleke gedronken van ja, ik denk dat ik moeder ben geworden. Dus dat was voor mij ook heel erg zoeken naar die rol van ja, wat betekent dat, moeder zijn. En ik heb het gevoel dat ik heb mijn dochter niet tot kind gemaakt, maar zij heeft mij tot moeder gemaakt. Dat gevoel heb ik. Want het was wonderlijk hoe zij zeker in de eerste maanden van haar leven zich enorm aan mij vastklampte. Als een soort pandabeertje klampte zich aan mij vast. En duwde ze soms zelfs andere mensen weg. En alsof zij, ik weet niet, misschien is dat ook mijn interpretatie natuurlijk, hè, maar alsof ze het belangrijk vond om
1: Je toch te hechten aan jou ook.
2: Ja, en ik herinner me dat moment dat ze voor het eerst mama zei tegen mij. In het bijzijn ook van mijn schoonmoeder. En ja zij noemde mij mama. Dus dat was zo duidelijk, dat was zo sterk. En ja, doorheen eigenlijk de tijd langzaamaan is heel die krampachtige situatie, is daar ontspanning in gekomen. In die mate, het is echt wel een verhaal met een happy ending, dat toen ik dan zwanger werd van ons zoontje, ja, dat haar ouders helemaal gekeerd zijn en hem ook, en hij is dan echt een knuffelaar, dat zij hem ook ten volle als hun kleinkind hebben, niet geadopteerd, maar mee hebben opgenomen in die familie. En dat kan mij dan heel erg ontroeren als wij dan vrijdag Shabbat gaan vieren bij hen, want we gaan bijna elke vrijdag daar samen eten, dat ik dan ons zoontje zie zitten op de schoot van zijn grootvader, niet biologisch, maar hè. Ja, dan denk ik, potverdikke, dat hebben we toch maar goed gedaan. En daar ben ik dan toch trots op. En ik wil dat niet op mezelf spelden. Het is eigenlijk door het jarenlange geduld dat mijn vriendin heeft gehad, met alle moeilijkheden van dien, dat we in deze situatie zijn beland. En waarbinnen ik absoluut niet het gevoel heb dat ik heb moeten plooien. Hè. Wij vieren daar wel Shabbat, maar ik ben absoluut niet gelovig. Ik vind het ook belangrijk dat ik mijn kinderen niet in een geloofsovertuiging opvoed. Hè. Ik wil hen van alles laten proeven. We hebben ook aan de tafel vaak gesprekken ook over de oorlog die gaande is. En ik denk dat ik daar ook echt anders naar kijk dan zij. Voor sommige mensen zou dat misschien een reden zijn om te zeggen, ja, ik wil dat gesprek niet aangaan. Maar ik vind het net belangrijk om wel aan dezelfde tafel te zitten en ook te hebben over hetgene waar je het niet over eens bent. En het enige wat ik zeker weet is dat zij heel veel blinde vlekken hebben. Dat zij ook door wat ze hebben meegemaakt ook getraumatiseerd zijn. Maar ook dat ik veel blinde vlekken heb. En ik denk door te blijven in gesprek gaan, dat je elkaar wel beter kunt laten zien.
1: Ja, het is een happy end, een mooi verhaal om mee af te sluiten. Maar tegelijk leert het ook, denk ik, dat er wel geduld nodig is. En toegevingen aan beide kanten, waar misschien niet altijd de ruimte voor is die jullie wel hadden.
2: Ja, absoluut. En natuurlijk, ik spreek nu over iets wat dan plaatsvindt op microniveau. En ik moet zeggen, het is niet dat ik... Ik ben altijd wat voorzichtig om dan anekdotes uit mijn privé-sfeer te delen. Ik vind dat ook niet zo relevant of belangrijk. Maar ik vertel dit toch graag, omdat ik hoop dat er, al is het maar één iemand, misschien ooit is die dit hoort en die daardoor zich gesterkt kan weten. En misschien ook voelt dat wat de kracht kan zijn van geduld en van de tijd die ergens overheen gaat. Tegelijkertijd ben ik me ook van bewust dat er ook grote problemen zijn de dag van vandaag die geen tijd verdragen. Hè, en waar het wel belangrijk is om snel actie te ondernemen en actie te voeren en ergens brut tegenin te gaan, hè, dat ook belangrijk is. Ik denk dat vooral het ene het ander niet
1: dat
2: niet uitsluit.
1: Dat ze naast elkaar kunnen bestaan, ja. Dank om hier te zijn, Maud van Houwaert. Wie benieuwd is naar jouw gat met vierkante randen waar je zo lang mee bezig bent geweest, kan Leven in Mootjes lezen. En omdat jij niet kan stilzitten, dat zei je zelf al, heb je net nog een boek uitgebracht met Astrid Verplanken, Tussen ons. Waar gaat het over, even heel kort?
2: Tussen ons, met als ondertitel een klein handboek voor het leven, beschrijft eigenlijk de kracht van handen doorheen een heel leven, specifiek in de relatie tussen ouder-kind. Kan een vader, moeder, voogd, wie dan ook zijn, die een kind wiegt, voet, vetertjes helpt strikken, later misschien uitzwaait, helpt met het verven van het kot. en zo volg je eigenlijk ja, de betekenis echt van handen die zij dan in beeld heeft gebracht doorheen een leven. En ja, ik noem het een boek voor kinderen van 4 tot 104 jaar. Dus het is denk ik ook met een cadeauboek voor jezelf of aan iemand te geven die uit handen, letterlijk uit handen te
1: en
2: geven.
1: En terwijl je dit aan het vertellen was voor de mensen thuis, was je heel druk allerlei mooie handgebaren aan het
2: ja, daar ben ik me niet zo van bewust wat mijn lichaam doet.
1: Dankjewel, Maud van Houwaert. U ook thuis, dank voor het luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, kan dat op VRT Max of op eender welk podcastplatform. En ook alle andere afleveringen van de jaren staan daar. En voor nu onthoud ik, sommige dingen hebben tijd, geduld en liefde nodig.
2: Juist, exact.

0: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Duizenden mensen hebben in Brussel geprotesteerd tegen de gestegen defensieuitgaven. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Brussel hebben zo'n 3000 mensen betoogd tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen en tegen oorlog. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. De betoging verliep zonder incidenten. Een verslag van Gianni Palink.
2: Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze hier lari.
3: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
4: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie. Die er echt voor gaan.
2: Meer diplomatie nodig dus, en dat is geen naïef idee. Ook niet als het gaat over Rusland, zegt Ludo de Brabander van mede-organisator Vrede VZW. Volgens hem is het politieke en maatschappelijke debat te eenzijdig.
5: Op dit ogenblik denk ik dat dat militaristisch narratief heel erg dominant is en aanwezig is in de media. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat.
2: Een boodschap ook aan defensieminister Theo Franke. Deze betoging is een opstap, klinkt het hier, naar breder protest in heel Europa.
1: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
6: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. En als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartijen op basis van leugens.
7: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
1: Ook in Genève in Zwitserland wordt op dit moment betoogd. Daar protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève in Frankrijk. En tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Bert de Vroei, jij bent in Genève. Het is een grote opkomst daar blijkbaar.
8: Ja, aan de vooravond van die G7-top in Evian, aan het meer van Genève, lopen er hier in Genève zelf in Zwitserland duizenden betogers door de straten. Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
1: Dankjewel, Bert de Vroei. In de Verenigde Staten wordt vandaag de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. En dat is heel ongebruikelijk, vertelt Thomas de Graven in Washington.
9: Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day, het is zeker geen toeval hè, dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf, het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat ja, deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
1: En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël, omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. Sport. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de slotetappe in de wielerwedstrijd de Tour Auvergne-Rhône-Alp gewonnen. Hij reed weg op de slotklim en eindigde solo. Het was voor Del Toro zijn tweede ritwinst op rij. Hij is ook de eindwinnaar. Jasper Philipsen was de beste in de Copenhagen Sprint in Denemarken. Het was een massasprint en Philipsen was nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australier Welsford. En het team van de Nederlandse autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. De Vries reed voor Toyota naar de overwinning samen met een Japanse en een Britse piloot. De beste Belg was Stoffel van Doorne op de 12e plek. Hij vormde in een Peugeot een team met een Brit en een Nieuw-Zeelander. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm, vrijdag tot 23 graden, met dan ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, 3000 mensen hebben in Brussel betoogd tegen de gestegen militaire uitgaven. Ze vinden dat er meer ingezet moet worden op diplomatie in plaats van op oorlog. De betoging verliep zonder incidenten. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Michael Robrechts.
11: Een goeie avond en welkom bij Zanzibar. Eindelijk bijna de geschikte temperatuur om op reis te gaan. We nemen mee ons goed humeur en nieuwe platen van Nana Osei, Tumbarima, Zafiri Zavoze, Ben Elan en Ali Ndiaye Rose, Trio Mio en Mans Farrell. En een VRT live-opname van Richard Thompson en zijn band op het Folkfestival Dranouter in 1992.

Applaus voor Rolling in the Deep. Geen Adele, hier in dit geval zaten we bij het Ukulele Orchestra of Great Britain. Een track op UK Work Live in Germany. Straks meer ukuleles en concertinfo in verband met volgend weekend in het IJ in Belzele. Dit is nieuw bij het Deense trio Mio. Het trio van Jens Ulfsand, gitaar en bouzouki, Peter Rosendaal, piano en Christine Hebel, viool. Het trio Mio.

Dansant. Het trio bestaat al zo'n 15 jaar en zo pas is hun vijfde album verschenen, Dansant. En dat zegt genoeg. Het Deense trio blinkt uit in Deense en Zweedse balfolk. Dat is dansmuziek. De Chenowick Polska en daarvoor Kerliget i Undform. Robbie Lakatos, dat is een van de topnamen in de vioolwereld. Niet alleen in het gypsy swing, zoals in zijn jonge jaren, maar evengoed in jazz, folk en klassiek. Lakatos woonde vele jaren in Brussel en daar passeert hij af en toe nog wel eens. Volgend weekend, zaterdag, stuurt hij een paar van zijn vrienden naar de Artbase in Brussel. Violist Leo Ullman en gitarist Renelius Bikar. Zij noemen zichzelf de Balkan Gypsy Stars. Dit is hun bekende vriend Robbie Lakatos en muziek van Charles Trenet.

0: Lo Conte des Flamencs. Een lied dat zeker op haar setlist staat de komende dagen tijdens haar tournee hier in de Lage Landen. We hoorden de Catalaanse Lia Sampaé. De Catalaanse toert met haar man en gitarist Adrià Pagès langs Dranouter, volgende week de 19e, langs Testelt en Langdorp, twee concerten op zaterdag. En volgende week zondag, zit ze in het IJ in Belzele. Een aanrader van Zanzibar en van muzieksamensteller Christopher Biest, alleen al omwille van de dubbelaffiche, in de gevallen van Dranouter, Testelt en Belzele, want dan staat ook Helena Casella op dezelfde affiche. In een duo dus, in haar geval met Pablo Casella. Maar vooral dus omwille van deze Catalaanse Lia Sampaé. Dit is nog een track van de Catalaanse Lia Sampaé.
1: Memòria, fes memòria, que si no, ja no vius ni per tu.
2: Memòria, fes memòria,

Met Voi Pasibanico. En over een paar dagen mag je naar Antwerpen. De Cubaanse Eliades Ochoa. Twee zomers geleden stond hij met zijn sombrero en zijn geweldige liveband nog op Gent Jazz. En vrijdag mag hij dus het podium op van de Roma in Antwerpen. Een van de supersterren van het oude Cuba. En een van de survivors van die gouden generatie van Buena Vista Social Club. Ochoa brengt uiteraard het volkslied van Buena Vista, Chan Chan. Maar ook dit soort hartebrekers. Vrijdag in Antwerpen. Cuando ya no me quieras. Een echte hartebreker. Als de liefde hem in de steek laat, dan blijft hij gewoon doorzingen. Eliades Ochoa.

sublime illusion. Wat kan de liefde toch mooi zijn, zeker in de warme kleuren van Cuba. Het trio Miraflores met de Hermanas Faes en de Hermanas Ferin, zussen en broers op Cuba. En daarvoor Cuando ya no me quieras, een van zijn poemas más tristes. Vrijdag staat Eliades Ochoa, net geen 80, met zijn sombrero en zijn geweldige liveband in de Roma in Antwerpen. En in het najaar toert hij ook nog eens langs H-concerts in Gent. Sage Harrington komt uit Portland, Oregon in de US. Ze noemt zichzelf een singer, een songwriter en een ukulelist. En in die drie hoedanigheden staat ze volgend weekend zaterdag op de Ukulele Happening. Zaterdag vanaf 14:00 in het IJ in Belzele, vandaar de naam De Happening. Het jaarlijkse ukulelefeest is dat met concerten van dit keer Nelly Needs a Holiday en van deze Sage Harrington.

U herkende moeiteloos de model, het model van Kraftwerk, het Ukulele Orchestra of Great Britain. En daarmee zijn we helemaal opgewarmd voor de Ukulele Happening zaterdag in Belzele, in het IJ. De keuze van Clara is deze week het lang verwachte eerste album van de Ghanese Gentenaar Nana Osei Toumbarima. U kon hem vrijdagmiddag bezig horen in Music Matters en Christopher Biest stelde gisteren zijn album voor bij Carlos Hio. Een heleboel gastrollen zitten er op dat album. Ze komen van Hans Mortelmans, sitar, van Roland van Kampenhout, zang, en hier van bassiste Lara Rosseel. Dit is Moni, een fragment op dat nieuwe Oost-Vlaamse afro-album Journey to the Unknown. Nana Osei Toumbarima.

Twee prachtige tracks op het debuutalbum van Nana Osei Twombarima. De Ghanese Gentenaar speelt een soort kora uit zijn moederland, Ghana, de Seperewa. En ook vocaal doet hij heel straffe dingen. U kreeg van ons Owea en daarvoor Moni. Een track met bassiste Lara Rosseel was dat. Twee tracks uit de nieuwe keuze van Clara. Zafiri Zawoze is een zanger en multi-instrumentalist aan de andere kant van Afrika, in Tanzania. Zijn pa was Hukwe Zawoze. De jonge Zafiri kreeg het van jongs af aan mee en valt vooral op door zijn heel straffe liveshows. Maar ook deze studio-opnames zijn bepaald indrukwekkend. Zafiri Zawoze op zijn nieuwe album Niakati.

nieuwe global music van Mzafiri Zawoze uit Tanzania. Een nieuwe percussiemuziek ook van dit Midden-Oosterse en West-Afrikaanse duo Ben Elan en Ali Ndiayerose. De galamspeler en percussionist uit Israël kwamen we in februari nog tegen hier in Zanzibar, toen met zijn nieuwe album Air Senegal. Voor dit nieuwe album Laam werkt hij samen met Ali Ndiayerose. Mansfarrell, dat is de global band rond percussionist Abraham Mansfarrell, Cubaan van geboorte, maar zodanig gebeten en bezeten van de drums en de percussie en de hele Afro-Cubaanse mengcultuur, dat hij zijn halve leven heeft gewijd aan samenwerkingen met vooral West-Afrikaanse muzikanten. In dit geval Patrick Bébé en Balaké Sissoko. Dit is een fragment op het album Africa Si, Mansfarrell.

Nieuwe muziek van oudspeler en componist Thomas Constantinou. De Griekse luitist en mandolinespeler is ook een specialist van de oud. En dat instrument pakt de hoofdrol op zijn nieuwe album Omnipresent. Straks komt er wat moois aan uit de klankarchieven van de VRT. Een live opname van Richard Thompson tijdens een van zijn concerten op het folkfestival van Dranouter. We gaan samen terug naar augustus 1992. Straks. Dit is eerst nieuw bij Jom en bij Aurélien Navrichoux.

The Season Song. De Fransman Jom, klarinetist en componist met Joodse wortels, samen met de baritongitaar van Aurélien Nafrichou. Richard Thompson is 75 en bracht een jaar terug een 19e album uit, Ship to Shore, waarin hij de gelijkenissen opzoekt tussen zangers en schippers. Altijd ergens anders, altijd onderweg. Donderdag strijkt Thompson neer in de Roma in Antwerpen. Mevrouw Thompson, Zara Phillips, mag de Roma eerst opwarmen en zingt wellicht nog mee met haar echtgenoot. Ze zit ook op zijn jongste album. Dit is Thompson in de zomer van 1992 op het Folkfestival in Dranouter. Een VRT-opname van Richard Thompson. Folkfestival in Dranouter. Een VRT-opname van Richard Thompson.

0: Are you gonna dance to left? Feet!
1: Dansen met twee linkervoeten. Een song over het meisje dat niet kon dansen. En daarvoor zaten Valerie en I Misunderstood. Dat pijnlijke misverstand. I thought she was saying good luck, but she was saying goodbye. De grote Richard Thompson. Donderdag live aan het werk in de Roma in Antwerpen. En mevrouw Thompson, Zara Phillips, opent de avond. Dit is muziek van Guus Hermans bij Airboxes.

0: Twee thema's bij Maarten de Kombel en Snaar maar waar. John Brady en The Hag at the Churn. En Isa zat daarvoor. Muziek van Guus Hermans bij Airboxes. Gisteren nog aan het werk op het feestje voor Trad Records in Kortrijk. Deze Dorian Wood heeft qua stem een lichte touch van Anoni en de Johnsons. Muzikaal zit alles verankerd in traditionele muziek en folk, maar ook klassiek en experiment. Het nieuwe werkstuk Canto de Todes, het lied van iedereen, is een 70 minuten durende samenvatting van een installatie en tegelijk compositie van 12 uur. Nube Negra, nieuwe muziek van Dorian Wood.
1: Petit nuit.

Nube Negra. Dorian Wood. Ze noemt zichzelf een antidisciplinaire artieste. Canto de Todes is geïnspireerd op een tekst van de Chileense Violeta Parra. Straks, vanaf 8, is er Valkenaars en Van Hout. En dan krijgt u muziek van Björk, van Evelyn Glennie, René Fleming, Flat Earth Society, Joe Lovano en Jacques Tati. En na 10 uur is er nog Round Midnight en heeft Lee Steppe een unieke Franse radioopname klaargezet van Rashaan Roland Kirk. Dit is een tweede track uit dat nieuwe werkstuk van die Dorian Wood, Canto de Todes. Een fijne avond nog hier bij Clara.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen, niet ver van daar, in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. De actievoerders protesteren tegen de rijke industrielanden en tegen de Amerikaanse president Trump. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat er stevig wordt betoogd wanneer die groep wereldleiders samenkomt. En dat was nu niet anders, vertelt Bert de Vroei vanuit Genève.
1: Nee, er was hier een betoging, een vrij grote betoging. 20.000, 25.000 mensen misschien. Vrij radicaal linkse betogers. En het is inderdaad tot relletjes gekomen. Er zijn ruiten ingeslagen van banken, van consultancybedrijven, zagen we. De politie heeft al ingegrepen. Die betoging is hier gepasseerd aan het Paleis van de Verenigde Naties ook. Maar daar straks stonden hier nog veel waterkanonnen. Die zijn allemaal vertrokken achter de betoging aan. Ik vrees dat het nog niet helemaal is afgelopen. Het is inderdaad een traditie van mensen die zich kanten tegen wat zij noemen de onterechte macht van die wereldleiders, van die rijke industrielanden. Ook heel sterk voor Palestina, zagen we. Maar vooral tegen Donald Trump.
0: In de Nederlandse provincie Zeeland is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd aan de weg waar enkele dagen geleden een dodelijk ongeval gebeurde. Veel mensen bezoeken de locatie om bloemen neer te leggen en stil te staan bij de slachtoffers. Daardoor is het drukker dan normaal langs de weg. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een fietsende groep leerlingen die op schoolkamp was. Drie van hen kwamen om en ook de directrice van de school die mee was overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, zit voorlopig in de cel. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. De twee helikopters botsten boven een woonwijk en kwamen neer op de parking van een autohandel. Daar ontstond een grote brand. 20 auto's brandden helemaal uit. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren allemaal inzittenden van de helikopters. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal neemt Duitsland, een van de toppers, het op dit moment op tegen Curaçao, het kleinste land, toch qua inwonersaantal, dat zich ooit wist te plaatsen voor de wereldbeker. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd voor ons. Is het verschil op het veld ook zo groot?
2: Duitsland is zeker wel een maatje te sterk voor Curaçao. Zeker als het probeert door te duwen, tempo te maken. Dat deden ze ook in het begin met een vroege heerlijke goal van een Mecha. Dat die nog enkele pogingen voor Duitsland, maar geheel uit de lucht viel er plots een gelijkmaker van Curaçao. Een mooi schot, zeker wel van Comenencia, zorgde voor 1-1. Daar moest Duitsland even van herstellen. Maar met een kopbal van Schlotterbeck na een hoekschop en een penalty van Havertz leidt Duitsland toch bij de rust met 3-1. En we vermoeden dat de score in die tweede helft nog wel eens verder uitgediept zou kunnen worden.
0: Dankjewel, Glenn. Rode Duivel Jeremy Doku zal het basecamp van de Belgische ploeg waarschijnlijk even verlaten tijdens dit WK. De snelle flankaanvaller van Manchester City wordt namelijk voor de eerste keer vader, eind deze maand of begin volgende maand. De Rode Duivel wil daar uiteraard graag bij zijn en zal, als het zover is, meteen naar Europa reizen. De Belgische voetbalbond doet er in ieder geval alles aan zodat hij erbij kan zijn, zegt Doku.
3: Het hangt gewoon af van waar, wanneer, hoe. Maar zoals ik zei, de bond denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek. Ze leven wel met me mee, snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen. Om dat kan meemaken.
0: En de Belgische volleybalmannen hebben in de Nations League tegen Iran een 3-2 overwinning geboekt na een spannende match. In het Braziliaanse Brasilia haalden de Red Dragons het na 5 sets. Het Belgische volleyteam komt daarmee op een mooie 10e plaats in de voorlopige tussenstand. Vannacht is het licht bewolkt en minstens 7 graden. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en wisselende bewolking. Blijft meestal droog. Dinsdag nog kans op een bui. Daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Muziek die naadloos aansloot op onze begintune die we al jaren koesteren uit een nieuw album van gitarist Myrdin de Kouter, uitgebracht op 29 mei op muziekgezette gedichten van Federico Garcia Lorca, gezongen door Elena Casella, met Stijn Kuppes op cello en Stefan Bracaval op fluit, Wazo en Roxanne de Kouter. Die droegen ook een steentje bij aan hoe die Zephyrus Records plaat eruit ziet. Talent op overschot in de Kouter-familie, maar dat geldt eigenlijk ook voor de familie Valkenhaars. De familie van Hout wast de handen ondertussen in onschuld. Dit komt uit de muziektheateradaptatie van de debuutroman van de Schotse schrijver Ian Banks, The Wasp Factory. Daar zorgde Ben Frost voor, met ook de stemmen van Mariam Valentin en onze Lieselot de Wilde.

Neil Yumdum, het is niet aan mij. Nieuwe muziek van de Ierse troubadour Rona O'Snoddy en de filmmaker en muzikant Miles O'Reilly. Uit een derde gezamenlijke album Ik en Jij, die op 8 mei verscheen bij het legendarische label Claddagh Records, waar ook de Chieftains en de Dubliners thuis zijn. Ze maken samen een soort van neo-folk ambient, tegelijk ruw en zacht. Banjo-virtuoos Bella Fleck heeft ook iets nieuws klaar. Zijn album The Fiddle and the Drum in combinatie met sopraan Renee Fleming. Zij zingt hier een beetje off-season, een onofficiële kerstklassieker. Jack Siegel's Scarlet Ribbons for Her Hair. Ook toepasselijk voor ouders met kinderen in volle examenperiode.

Muziek om stil te staan bij de magie van de kosmos en de kwetsbaarheid van de aarde, Aurora Borealis, lied uit 2017 van Caroline Shaw op een tekst van Mary Jo Salter, wereldwijd op kaart gezet door sopraan Renee Fleming en de pianist en dirigent Yannick Nézet-Séguin voor hun album Voice of Nature. Daar wonnen ze in 2023 nog een Grammy mee. Caroline zit nooit lang stil. Ze heeft op heel veel plekken een vinger in de pap. Ook hier bij het All-Star Quartet The Hands Free. Met gitarist en banjo-speler James Moore, bassiste Eleanor Oppenheim en accordeonist Nathan Koshy. Ze brachten eind mei samen een nieuw album uit bij New Amsterdam Records. Upturned Cup heet dat en dit is daaruit de titeltrack.

De T-Roc Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Clara, live.

0: Wauw, jij bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Clara Live.

Attica van Frederick Rzewski op tekst van Richard X. Clarke, een van de gevangenen, die de opstand in de gevangenis van Attica in 1971 kon navertellen. Hij deed dat in zijn boek Brothers of Attica. Het ensemble dat hier Attica bracht bestond naast Frederick Rzewski zelf uit Richard Youngstein, Steve Ben Israel, Kyle Berger, Joan Kalisch, Garrett List, John Gibson en Alvin Curran, de man met wie Rzewski in de jaren 70 het mythische ensemble Musica Electronica Viva oprichtte, pioniers van de improvisatie en de live elektronica. Nu vrijdag is deze muziek live mee te maken in Flagey. Daar zorgt dan het Ictus Ensemble voor. In het kader van het festival Tektronics, dat komt voor het eerst ook naar Brussel, werd in 2012 al gelanceerd door dirigent Ilan Volkov en vindt steeds meer weerklank. Hij introduceert zich nu ook bij Brussels Philharmonic, waar hij ook thuis is. Hij kent ondertussen alle hoeken en kanten van Flagey. Hier gaat de Duitse componist en theatermaker Heiner Goebbels collega Kathleen van Bavel achterna en Henry David Thoreau.

De in 2021 overleden Duits-Amerikaanse beeldend kunstenaar Bob Ruttmann en het ensemble Modern, onder leiding van Peter Jeutfeus met twee stukken uit Walden van Heiner Goebbels, oorspronkelijk al in 1998 gecomponeerd, maar momenteel volop in de schijnwerpers door deze nieuwe uitgave van het ECM-label. Tegelijkertijd trekt Goebbels ermee langs de zalen met een compleet herziene nieuwe theaterproductie, geïnspireerd op het boek van Henry David Thoreau, maar allesbehalve een romantische, idyllische ode aan de natuur. Hij transformeert Walden tot een resonantiekamer die juist in tijden van de huidige klimaatcrisis en technologische versnelling actueler is dan ooit. Dit is The Little Prayer van de percussioniste Evelyn Glennie samen met Fred Ritt.

Oxygen, de dove Schotse percussioniste Evelyn Glennie, samen met Björk, een eerste experiment uit 1995, een paar uur nadat ze elkaar hadden leren kennen, op band gezet. Daarna probeerden ze dat ze nog eens over te doen in betere studio-omstandigheden, maar de oorspronkelijke take was niet meer te verbeteren. Met een ander nummer lukte dat wel nog. My Spine.

me.

Working, creating, touching the tools gives me

Ward van het Tara Clerkin trio uit Bristol op een titeloze debuut-LP van een paar jaar geleden. Een plaat die losstaat van dagdagelijkse beslommeringen met percussiepatronen om de tijd mee stop te zetten in afwachting van een hittegolf. In 1986 componeerde Peter Jeutveus zijn zogenaamde Chinese opera voor het tienjarige bestaan van het ensemble Inter Contemporain. Die titel viel hem te binnen tijdens een treinrit door Engeland, maar het is geen opera, het is ook niet echt Chinees. De link is dat geen enkele traditionele opera van een Chinese provincie op die van een andere lijkt. Voor Peter Jeutveus de echo van zijn eigen leven toen, van iemand die componeerde in vliegtuigen, orkesten dirigeerde, de psychologische problemen van muzikanten oploste, zijn vrouw raadpleegde over libretto's en tussendoor keek naar films van Jacques Tati, een opname die nu op 5 juni is verschenen bij het Erato-label.

Jacques Tati's Jour de Fête, de fratsen van facteur François. In de Jour de Fête ziet hij postbode tijdens een feest in een van de dorpjes waar hij zijn ronde fietst. Een film over de speedy bestelmethodes van de Amerikaanse post en dat werkt inspirerend. Bij ons is vooral de scène waarin François een peloton wielrenners inhaalt blijven hangen en zo heeft iedereen wel Tati-flitsen in zijn hoofd zitten. Er ligt ook Ben Vida, die is zelf klaar met iets nieuws. Dat heet Oblivion Seekers, zijn spoken word gedichten gecombineerd met sudderende minimalistische kamertjes.

We worden overspoeld door golven van taal en klanken. Overal waar we komen horen we stemmen uit koptelefoons lekken. Vangen we flarden op in de rij van de supermarkt of scrollen we door eindeloze stromen tekst op schermen. Benvida die gebruikt die overvloed niet als storende ruis, maar als het primaire basismateriaal voor zijn nieuwe spoken word album Oblivion Seekers, opgenomen met de onmisbare hulp van onder meer Christina Vansou, John Also Bennett en Felicia Atkinson, een uitgave van het Franse experimentele kwaliteitslabel Shelter Press. Er is nieuw op het ECM-label, een album van het Paramount Quartet, een nieuwe supergroep onder leiding van saxofoon-titaan Joe Lovano.

Charlie Hayden's First Song door het nieuwe Paramount kwartet van Joe Lovano met gitarist Julian Lage, de New Yorkse bassist-veteraan Asante Sante Debriano, bekend van zijn werk met Archie Shepp en Randy Weston, en Will Calhoun achter de drums, die van Living Color. Lovano ontmoette Julian Lage al rond 1999 in Californië, toen die nog iets van een 12-jarige wonderboy was. Later kruiste een paar er opnieuw aan het Berklee College of Music, maar samen een plaat maken, dat kwam er nu pas van. Peter Vermeers is het Flat Out Society hoofdstuk in zijn leven zo langzamerhand aan het afronden, maar dat doet hij met het nodige klokkengelui. Samen met die andere Peter, Peter van den Bergen, op 18 april verscheen een nieuw VES-album, Missa Asinorum, een statement met ezelsoren, met daarop ook een antwoord uit het moeilijke jaar 2026 op Frederik Jeski's Whose Side Are You On? We zijn met z'n allen precies toch een beetje in de hoek gedrumd. Een zinnige kant is er niet echt om te kiezen. Corner time for everyone. Dit is Peters No Side Left. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag. Tot binnenkort.

0: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert De Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
1: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging, maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
0: In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten. Dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land al opgetreden, in de AB. En in september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On. Like

0: Oliver Tree zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Koning Filip heeft kort even gevideobeld met enkele van onze rode duivels in de Verenigde Staten. Het Koningshuis deelde daarvan een filmpje op Instagram. De koning sprak met bondscoach Rudy Garcia, aanvoerder Yuri Tielemans en spits Romelu Lukaku. De koning vroeg onder meer hoe de sfeer was onder de spelers. Lukaku had het over de beste sfeer in zijn 16 jaar bij de nationale ploeg. Volgens de koning is er dan veel mogelijk.
1: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan. Kunnen jullie winnen. Hè? Maar het hele land staat achter u. Tout cœur avec vous, toute la Belgique est avec vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. On suivra tout.
0: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Midnight met Lies Steppen. Goedenavond, welkom. Een onuitgegeven concert van rietblazer Razan Roland Kirk. Eerst heet hij gewoon Roland Kirk. Een opname van de Franse radio uit 1970 met Kirk in volle glorie. Willen we die nu gewoon als aanleiding gebruiken om eens een zondagavond in zijn muziek te duiken en er nog allerlei andere dingen bij te halen ook. We gaan ook een beetje verder terug in de tijd naar zijn eerdere platen Introducing Roland Kirk van 1960, Domino, die maakte hij in 1962 en Rip, Rick and Panic uit 1965. En ook Kirk aan de zijde van bassist Charlie Mingus en pianist Jackie Byard neemt ons straks ook mee naar het podium van de Keystone Corner in San Francisco. Roland Kirk, het was een geval apart. Hij haalde ook net geen circustouren uit op zijn instrument, of instrumenten moet ik eigenlijk zeggen. Hij was blind sinds zijn kindertijd en dat maakte dat klank sowieso een extra dimensie kreeg. En zo besloot hij om 2 of 3 instrumenten tegelijk te beginnen spelen. Een mond vol dus, letterlijk. Je moet maar eens rondsurfen, je moet niet ver zoeken om zulke foto's van hem tegen te komen. Het lijken ook zozeer kunstjes natuurlijk, dat die zijn echte grote talent ook een beetje overschaduwde. Hij kon veel sferen aan, van warm en teder naar echte rauwe uitbarstingen van energie. En ook een hele range rietinstrumenten kwamen aan bod.

Introducing Roland Kirk, een plaat uit 1960. Het was de eerste keer dat de meeste mensen dus van Kirk hoorden en dat viel natuurlijk ook meteen op dat hij meerdere instrumenten tegelijk bespeelde. Toeters en bellen en allemaal gespeeld door één man, Roland Kirk, en je voelt hier dat er nog meer moois staat te gebeuren in de nabije toekomst. En jawel, hier zijn we 2 jaar later, deze plaat heet dus Domino. En dit is een mooie combi, Roland Kirk op dwarsfluit en rieten en Andrew Hill speelt hier piano. Dit is het titelstuk, een wals die begint op fluit en dan schakelt Kirk over naar Manzello voor de solo om dan voor een luidruchtige afwerking op fluit te gaan en ook neusfluit.

Hier kon je niet naast kijken of luisteren natuurlijk. Mingus, oh lord, don't let them drop that atomic bomb on me. Dit was het sextet van Charles Mingus met niet hem op bas, hij speelde piano hier. En ook zijn uitgesproken politieke boodschap in een klagerige blues waarop Roland Kirk mee het mooie weer mocht komen maken. We horen hier Jimmy Knapper op trombone, Roland Kirk op tenor sax, Booker Irvin op tenor sax, Charlie Mingus zong dus en speelde ook piano. Doc Watkins speelde contrabas en Danny Richmond, die was heel vaak van de partij bij Mingus, op drums, ook in 1962. Het album waarop je dit vindt heet Oh Yeah en Mingus maakte het voor Atlantic. Van zijn platen die klassiekers geworden zijn, dat zijn er wel een aantal, is dit misschien wel de wildste. Mingus had sowieso altijd al een bizar gevoel voor humor, zoals dat ook tot uiting komt in sommige van zijn songtitels en arrangementen. Maar hier gaat hij dus helemaal los. Zou Kirk daar misschien voor iets tussen zitten? De chemie tussen hen twee is alleszins nogal explosief. Kirk toetert en brult de blues als een bezetene en Mingus laat zijn gedachten hier de vrije loop in Devil Woman. En als je hem en zijn biografie mag geloven, dan kende hij er veel.

offbeat gospel jazz van de heerlijke, o zo echte Charles Mingus op Oh Yeah. Een plaat die hij maakte voor Atlantic met ook Roland Kirk die meespeelde. Dit is diezelfde Kirk op een eigen plaat in het gezelschap van de meest geweldige ritmesectie waarmee hij ooit heeft opgenomen. Drummer Elvin Jones, pianist Jackie Byard en bassist Richard Davis.

De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Clara Live.

En hier duikt Roland Kirk op in het Roy Haynes Quartet in 1962. Roland Kirk op tenorsaxofoon en Riete, Tommy Flanagan achter de piano. Henry Grimes speelt contrabas en Roy Haynes dus op drums. Het is de band van de drummer, maar het is wel Kirk die de show steelt hier. Zijn trucendoos is nu eenmaal uitgebreid. Hij kan bijvoorbeeld via één van zijn neusgaten een fluit aanblazen en iets later dan het geluid van die fluit combineren met wat hij noemt neuriën in de keel. Dat deed hij allemaal. Hier gaan we terug naar Domino met ook Roy Haynes op drums hier. Roland Kirk op dwarsfluit en rieten, Andrew Hill op piano en Vernon Martin speelt contrabas.

Stretch in Time, het Roland Kirk Quartet in 1962. En hier zijn we in 1970 aanbeland. Kirk is op zijn piek, op het hoogtepunt van zijn kunnen. En hier zijn dus opnames van uitgebracht. Deze opnames zijn een aanvulling, zou je kunnen zeggen, op eerder verschenen opnames die Live in Paris 1970, volume 1 en 2 heten. Maar we horen hem hier met zijn Vibration Society, met daarin pianist Roy Burton, percussionist Joe Habao Texidor, Dick Griffin op trombone en drummer Jerome Cooper en Vernon Martin op contrabas. Verschenen in januari 2024. Dit is een opname van de collega's van de Franse radio, Sweetfire.

En ook dat zat in zijn mouw, een uptempo versie van My Sharia Moore van Stevie Wonder. Opnames van de Franse radio die onlangs pas uitgebracht zijn. We hoorden natuurlijk Roland Kirk, live in Paris in 1970. Dit is pianist Jackie Byard, live at the Keystone Corner in San Francisco in 1978.

Good. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you.

Jackie Byard in 1978. Hij noemde deze plaat Live at the Keystone Corner, Sunshine in My Soul. We hoorden hem hier dus in 1978. Zullen we nog één keer naar Mingus luisteren ook? Hier zijn we in 1963, maar met die andere rietblazer. Zijn compaan die alles opentrok, die andere werelden binnenhaalde en meer dan één instrument tegelijk had hij daar niet voor nodig. Eric Dolphy, dit is Genieten, Mood Indigo. Slaap zacht straks, bedankt om te luisteren. Bye bye.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie. Die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Duizenden mensen hebben in Nederland een stille tocht gewandeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeval in Zeeland. Donderdag reed daar een automobilist van 19 jaar in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders die met de fiets onderweg waren. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. De aanwezigen willen nu onder meer hun steun betuigen aan de nabestaanden.
1: Waarom kom je dan hier? Ja, dat is het minste wat je kan doen, hè, om steun te betuigen. Zelf vader van drie kleine kinderen. En, ja.
2: Ik schrok daar wel van, want mijn zoontje is 5, die gaat ook naar school. En het is wel dat ik denk van, oh ja, het komt wel heel dichtbij.
3: Wij waren op dat moment ook op schoolkamp. En wij deden dezelfde speurtocht. Zij waren al klaar en wij moesten nog beginnen. En een half uur daarvoor, voor het ongeluk gebeurde, heb ik de groep nog gezien.
0: De stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar zijn 2 minuten stilte gehouden. De automobilist zit voorlopig in de cel. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun eerste groepswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
4: De eerste helft had niet al te veel te bieden. Nederland had veel balbezit, maar de kansen bleven achterwege. Plots barstte het wel allemaal los in de tweede helft. Met een kopbal van Van Dijk kwam Nederland op voorsprong via de binnenkant van de paal. De gestalte maakte het verschil, maar meteen daarna kon Nakamura voor Japan gelijk maken. Het stopte maar niet. Somerville, de jonge Somerville, maakte de 2-1. Opnieuw een doelpunt via de paal, prachtig afgewerkt. Maar Japan liet het hoofd niet hangen. Kwam bijna op een 3-1 achterstand, want Gakpo miste nog een goede kans. Maar helemaal op het einde ging de 2-2 toch nog binnen. Een kopbal van Ogawa die via Kamada in doel verdween. Iedereen niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden met de puntendeling. Vooral na een erg goede wedstrijd tussen Nederland en Japan.
0: Bedankt Bert. Morgen is het dan eindelijk de beurt aan België op het WK. De Rode Duivels nemen het om 9:00 s'avonds op tegen Egypte. De Duivels zijn op papier de favoriet in deze groep, maar Egypte is wel meteen de moeilijkste tegenstander uit de groep. Aanvoerder Jurie Tielemans wil de match zeker niet te licht opvatten.
5: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En zoals ik zei, we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
0: Het weer, eerst nog een heldere hemel. In de loop van de nacht komen er wat meer wolken. Het blijft minstens 7 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag bij temperaturen tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op wat lichte regen. Daarna wordt het voelbaar warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Dag Jello!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Clara Live.

0: je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
2: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
3: Clara Live.